Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: De Stolbeekse Rommelmarkt. Dag luisteraars. Het is bijna weer zover. De Stolbeekse Rommelmarkt. Dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolbeek staan zo'n 35 kramen. Met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolbeekse Rommelmarkt.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de hervormde kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

info. De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knip het Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: Info.
1: Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is samen eten, samen praten en de verbinding zoeken. Het evenement is een initiatief van Krimpende Waard Intercultureel. Op vrijdag 19 juni vanaf 5 uur 's middags op de Oranjeplaats in Schoonhoven.

0: info.
1: Luke, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: Info. Een dag vol muziek.
1: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenenwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan! Wakker worden!
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: info.
1: Een bericht van de historische vereniging Lopik. Dag luisteraars, de historische vereniging Lopik die houdt binnenkort opnieuw een lezing. En ditmaal gaat het over duurzaam, vroeger en nu. Tocht, vocht, gebrek aan comfort en torenhoge energiekosten. Hoe ging dat dan vroeger met oude en monumentale panden? Tijdens de lezing behandelt erfgoedadviseur en architect Emiel Brouwer het verduurzamen van panden met behoud van het historisch karakter. De lezing is op woensdag 17 juni in het dorpshuis XXL in Benschop. Begin om 8 uur, volledig gratis, van de historische vereniging Lopik. En niet leden betalen €7,50.

regio-info. De Nationale Zwemvierdaagse. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... wordt de Nationale Zwemvierdaagse georganiseerd... in zwembad Natuurlijk de Loete in Haastrecht... en in zwembad Ons Polderbad in Stolwijk. Geef u zelf op bij de kassa van het zwembad. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Alet Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

info. Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag!

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeer wijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Capelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen, luisteraars. Waarom geeft God geen antwoord, vragen veel mensen zich af. Er zijn moeilijke dingen in hun leven en dan wordt God gevraagd waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Anderen zien met zorg de ontwikkeling in de wereld en denken, waar is God in dit alles? Over die vragen willen we vanochtend samen wat nadenken in woord en muziek. Deze uitzending wordt verzorgd door het hervormde evangelisatie in Haastrecht en mijn naam is Erik Heek. Waarom geeft God geen antwoord? Veel mensen hebben zich die vraag al gesteld, soms in de diepste nood en vertwijfeling. Ik wil niet beweren dat ik daar het uiteindelijke antwoord op heb. Als mensen in een diepe, grote nood zijn, dan past bescheidenheid. In de Bijbel komen we heel wat mensen tegen die ook worstelen met de vraag naar God. Ze zijn God kwijt in hun leven en klagen erover. Een ervan is de dichter van Psalm 42. Hij gebruikt zo'n 3000 jaar geleden een vergelijking die goed voorstelbaar is in het droge Midden-Oosten. Hij roept het beeld op van een hert dat in de droogte van de woestijn van Juda ontsnapt is aan een belager. Misschien wel een van die bergleeuwen die daartoe nog voorkwamen. Het dier hijgt van de vlucht en smacht van dorst. De dichter zegt, hij klaagt eigenlijk, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. In de nood van zijn leven roept de dichter, schreeuwt de dichter naar God. De componist Mendelssohn heeft deze klacht prachtig op muziek gezet. En we gaan er naar luisteren. De tekst is in het Duits en goed herkenbaar, denk ik. Wie der hier schreit nach frischem Wasser, du schreit meine Seele, Gott, zu dir. U hoort een opname van de Reformatorische Oratoriumvereniging Canto di Lode, die op 15 maart in 2014 is gemaakt.

Ja, zoals een hert roept naar het frisse water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Wat een nood klinkt er door in die woorden. Ik heb gelezen dat deze compositie een van de favorieten was van de componist Mendelssohn zelf. In de kerken zijn in de loop van de eeuwen veel verschillende berijmingen van de psalmen ontstaan. Een van de meest bekende is wel die van 1776. Het hijgend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. We luisteren naar het Urkermannenkoor. Halleluja. Thank you.

Iemand anders in de Bijbel die tot God roept en geen antwoord lijkt te krijgen, is de profeet Habakuk. Een naam die vreemd is in onze westerse oren. Maar goed, die naam komt dan ook vanuit een taal die heel anders is dan ons Nederlands. De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws en in het Grieks geschreven. Het deel waar Habakuk in voorkomt is geschreven in het Hebreeuws. Nu zit die taal zo in elkaar dat namen vaak ook een betekenis hebben. Alleen, dat is bij Habakuk niet het geval. En geleerden hebben zich afgevraagd hoe dat nou zit. Men denkt dat de naam Habakuk niet vanuit het Hebreeuws komt, maar vanuit het Akkadisch. Een andere taal uit het Midden-Oosten van zo'n 3000 jaar geleden. Nou ja, hoe het dan ook zit, hij was wel in grote nood. Laten we samen eens gaan luisteren wat de profeet zelf opgeschreven heeft over zijn nood. We lezen uit de Herziende Statenvertaling uit het kleine boekje Habakuk, het eerste hoofdstuk, de versen 2 tot 4. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt te rechtvaardigen. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Deze tekst is niet zo snel makkelijk te begrijpen. En ik zal hem daarom in mijn eigen woorden weergeven. De profeet zegt, roept eigenlijk, het volgende. Heere, hoe lang roep ik om hulp en u luistert niet? Roep ik tot u, er is geweld. En u verlost er niet van. Waarom doet u mij onrecht zien en ziet u de moeite passief aan? Ja, er is verwoesting en geweld. Er ontstaat oneenigheid en de ruzie neemt toe. Daardoor is er wetteloosheid gekomen en het recht is verdwenen. De goddelozen, dat wil je zeggen de mensen die niet eerlijk zijn en leven zonder God, die goddelozen belagen de rechtvaardigen en weten het zo te draaien dat de rechtspraak verdraaid wordt. Als je dat zo leest, dan ga je je toch afvragen, wat zou er nou eigenlijk aan de hand geweest zijn? Het is nogal wat die profeet zegt, dat verwoesting, geweld, oneenigheid en ruzie is. En de mensen die eerlijk willen zijn en met God willen leven, worden belaagd. En in een rechtszaak wordt alles zo verdraaid dat ze aan het kortste eind trekken. Het zijn woorden die van alle tijden en plaatsen zouden kunnen zijn. Geweld, haat, nijd, ruzie, onrecht. Waar komt het niet voor? Maar de profeet Habakuk zit in een voor hem wel heel erge situatie, krijg je de indruk. Wat is er aan de hand en wie is die Habakuk eigenlijk? Ik zei al dat we niet zoveel van hem weten. Over hemzelf staat er erg weinig in de Bijbel en de tijd waarin hij profeteerde wordt niet genoemd. Overigens, als we het woord profeet horen en het woord profeteren, dan denken best veel mensen dat het gaat om het voorspellen van de toekomst. Maar dat is een veel te beperkte uitleg. Als het in de Bijbel gaat over profeteren, dan gaat het om het doorgeven van een boodschap van God aan mensen. Daar kan een stuk voorzegging van de toekomst in zitten, maar dat hoeft niet. Habakuk was in zijn tijd dus iemand die de boodschap van God doorgeeft aan de mensen van zijn tijd. Hoewel die tijd niet genoemd wordt in de Bijbel, zijn er wel aanwijzingen die ons goed op weg helpen. In bronnen buiten de Bijbel, dus geschriften die niet in de Bijbel terechtgekomen zijn, omdat ze niet altijd betrouwbaar zijn, er komt een onhelder beeld naar voren. Een van die bronnen zegt dat Habakuk afkomstig was uit de stam Simeon en de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs heeft voorzegd. Voor het beleg vluchtte hij naar Egypte en kwam later terug naar het gebied van Juda waar Jeruzalem lag. Daar voorspelde hij dat de gedeporteerde Joden spoedig terug zouden komen. 2 jaar voordat dit gebeurde stierf hij. Of het precies zo gegaan is, wie zal het zeggen? Het geeft echter wel een goede indicatie voor de tijd waarin hij geleefd zou hebben. De tijd vlak voor de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs.
Wanneer we verschillende dingen die genoemd worden in het Bijbelboek Habakuk combineren met wat er verder bekend is over de militaire en politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, dan bevestigt dit helemaal de datering dat Habakuk profeteerde vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Zo tussen 609 en 600 voor Christus. Het is een tijd waarin op het wereldtoneel grote veranderingen plaatsvinden. De ene supermacht, Assyrië, wordt verslagen en vervangen door een andere supermacht, de Babyloniërs. Die komen net als de Assyriërs uit het noorden. Het kleine staatje Juda bedreigen. In het zuiden ligt een ander sterk land, Egypte. En Juda is een soort bufferstaat ertussenin. De vraag is of Juda zich moet richten op het sterke wereldrijk Babel, dat ver weg ligt, of het sterke koninkrijk Egypte, dat dichtbij ligt. Verschillende profeten hebben namens God gezegd dat Juda zich op Babel moet richten en niet moet steunen op Egypte, dat door God een gebroken rietstengel wordt genoemd, om haar zwakte in Gods ogen aan te geven. Ook zijn er politieke en religieus grote veranderingen gaande in het koninkrijk Juda. Eerder was in 622 voor Christus het wetboek van God teruggevonden in de tempel. We denken dat het dan gaat om het Bijbelboek Deuteronomium. Dat brengt koning Josia tot een religieuze reformatie. De heilzame wet van God wordt de richtlijn voor het handelen van de koning die ook rechter is. De tempel wordt in ere hersteld. Koning en volk zijn toegewijd aan de Here. In 609 voor Christus sterft Josia en wordt achtereenvolgens door drie zonen opgevolgd die er niet voor kiezen om de Here te dienen. De gevolgen worden zichtbaar. De corruptie wordt erger en erger. De rechtvaardige wetten van de Here worden ingeruild voor het recht van de sterkste. En de Here zelf wordt ingeruild voor afgoden. De politieke wijsheid wordt ingeruild voor politieke dwaasheid. En Juda gaat zich richten op Egypte. En de mensen die rechtvaardig proberen te leven, worden een prooi van de onrechtvaardigen. Het geweld neemt steeds meer toe. En rechtszaken worden oneerlijk gevoerd. Helemaal de situatie die Habakuk beschrijft. En hij weet het niet meer. Hoe kan God dat nou toelaten? Dat rechtvaardige mensen lijden. Hoe kan God dat aanzien? Hoe kan het dat God niet ingrijpt? En de profeet bidt om antwoorden. En God zwijgt. Hij krijgt geen antwoord. En de nood wordt hoger. En uiteindelijk wordt zijn bidden roepend tot God. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u, er is geweld en u verlost er niet van. Waarom doet u mij onrecht zien? En ziet u de moeite passief aan? Ja, er is verwoesting en geweld. Misschien komt de profeet die zo lang geleden leefde nu wel heel dicht bij u, omdat u ook zo vermoeid hebt met de dingen die in uw leven gebeuren of gebeurd zijn. Of met dingen die in de wereld gebeuren. Waarom laat God zulke verschrikkelijke oorlogen als in Oekraïne toe? Het zijn niet alleen gelovige mensen die zich dat afvragen. Er zijn ook mensen die denken en zeggen, als er dan een goede God is, waarom laat hij zoveel ellende toe? Ze kunnen God niet begrijpen en zijn teleurgesteld en boos. En daarom schrijven ze God af in hun leven. Als God zo is, dan hoeft het niet voor mij. Hij zal er wel niet zijn, denken ze dan. Want anders zou de wereld er echt wel beter uitzien. Ik heb moeite met die gedachtegang. Want als ik niet begrijp hoe het kan dat er een goede God is en er toch zoveel ellende is in de wereld, dan wil dat toch nog niet zeggen dat God niet bestaat. En heeft het ook niet iets hoogmoedigs als ik, wanneer ik met mijn kleine mensenverstand de grote God niet kan begrijpen, dan maar meteen de conclusie trek dat God niet bestaat? Of dat ik zo'n God niet wil, alsof hij er niet meer is, als hij niet aan het beeld voldoet dat ik van God wil hebben? Begrijp mij goed. Ik denk niet lichtvaardig over de vraag van het waarom van het kwaad. Dat ik juist deze vraag zo'n plaats geef vanochtend, heeft er alles mee te maken dat ik veel met deze vraag geworsteld heb in mijn leven. Ik heb veel moeite en veel verdriet meegemaakt en gevraagd waarom. Daar ga ik niet verder over uitweiden. Het gaat niet om mij vanochtend.
Maar de vragen zijn diep door mijn hart gegaan. Maar besef ook dat er veel mensen zijn die veel meer hebben moeten lijden dan ik. In de Bijbel komen we ook heel veel mensen tegen die worstelden met het waarom van het lijden. En die geschiedenissen laten zien dat er verschillende redenen zijn waarom God kwaad toelaat. En soms zelfs gebruikt om er uiteindelijk iets goeds mee te bereiken. Ook in onze tijd gebeurt dat nog. Indrukwekkend vind ik altijd weer het leven van Corrie ten Boom. Ze woonde samen met haar zus en bejaarde vader in Haarlem, waar ze een horlogezaak had in de jaren 30 van de vorige eeuw. In 1940 werd Nederland bezet door de nazi's en begon de jodenvervolging. Vanuit hun geloof wisten vader en dochters dat ze de joden moesten helpen en dat deden ze ook. Het verzetswerk werd steeds omvangrijker. Helaas werden ze verraden en het drietal werd opgepakt en naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Daar overleed de bejaarde vader. Corrie en haar zus werden op transport gezet naar verschillende kampen. Vreselijk leed hebben ze daar gezien en is hen daar overkomen. Uiteindelijk overleed ook de zus van Corrie aan de ontberingen. Corrie overleefde het en ze heeft er een boekje over geschreven, De Schuilplaats. Alle ellende die ze gezien had en die ze ondergaan had, deed haar geloof in de goede God echter niet verliezen. Zelf gebruikte ze het voorbeeld van een borduurwerk. Als je de achterkant van een borduurwerk ziet, dan vraag je je af wat het is. Een spaghetti aan draadjes en steken. Maar als je de voorkant ziet, dan zie je de voorstelling. Zo beduurt God ons leven, zegt ze. En wij zien alleen de onderkant en begrijpen het borduurwerk niet. Maar God ziet de bovenkant en weet wat hij doet. Veel meer schrijft ze daarover. Heel eerlijk, ook over de moeilijke momenten. Ook over het moeilijke moment dat ze na de oorlog eens in oog en oog stond met de man die de familie ten Boom verraden had. Hij was tot geloof gekomen en vroeg haar om vergeving. Moet je voorstellen. Hij had de dood van haar vader en haar zuster op zijn geweten. Alle ellende was door zijn verraad gekomen. En God gaf haar de kracht om oprecht te vergeven. Indrukwekkend. Toch kan ik er niet omheen, en dat wil ik ook niet, om iets te zeggen over de diepste oorzaak van alle ellende in de wereld. Die begint telkens weer waar wij mensen zelf, onafhankelijk van God, de touwtjes helemaal in handen willen nemen. Dat was in de situatie van Habakuk ook zo. Waarom werden de rechtvaardigen onderdrukt? Omdat de nieuwe koningen Gods wet niet wilden handhaven en corrupt waren. De wet van God beschermde juist de armen en de zwakke mensen. Maar deze wet was aan de kant geschoven. Eigenlijk zie je hier een patroon dat telkens terugkomt in de geschiedenissen in de Bijbel. Bijna op de eerste bladzijde van de Bijbel begint het al. Wat is daar aan de hand? Wel, God heeft Adam en Eva volmaakt geschapen. Ze lijken zelfs op hem. Ze leven in harmonie met God, met de dieren en met de hele schepping. Ze leven vegetarisch, want ze hebben alle vruchten en planten als voedsel beschikbaar gekregen. Alleen van één boom mogen ze de vruchten niet eten. Dat is een test voor hun gehoorzaamheid aan God. Toen kwam de duivel naar hen toe en zei dat God niet wilde dat ze van die boom zouden eten, omdat ze dan net als God zouden worden en het verschil tussen goed en kwaad zouden leren kennen. En dat leek Adam en Eva wel wat. Gelijk een God worden. En ze aten van de vrucht. En ja, toen voelden ze het verschil tussen goed en kwaad. Maar als God waren ze niet geworden. God had gezegd dat op het eten van de verboden vrucht de dood als straf stond. En Adam en Eva werden verjaagd uit het paradijs. De aarde bracht nu ook dorens en distels voort en er kwam ziekte. En een van hun zoons werd later door een broer vermoord. Weet u, God neemt mensen uiterst serieus. En wat mensen doen, heeft gevolgen. Ook verkeerde keuzes hebben gevolgen, soms ook voor het nageslacht. Omdat God mensen serieus neemt, geeft hij ze ook de ruimte om keuzes te maken. Ook als die destructief zijn, zoals die van Adam en Eva. En de gevolgen moeten dan ook gedragen worden. Maar dat wil niet zeggen dat God zijn handen van ons mensen aftrekt. Integendeel.
Dwars door alle ellende die de zonde van ongehoorzaamheid gebracht heeft in de wereld, voert hij een verlossingsplan uit. Een verlossingsplan om mensen te verlossen van de ellende waarin ze zichzelf gestort hebben. Waarom? Omdat hij mensen niet alleen volmaakt serieus neemt, maar ook volmaakt lief heeft. Om dat verlossingsplan mogelijk te maken, heeft God zijn Zoon, Jezus, aan de dood aan het kruis overgegeven. En Jezus, die zelf ook God is, wilde die dood ook sterven, uit liefde voor mensen. In het lijden en sterven van Jezus aan het kruis kwamen de gevolgen van de volmaakte manier waarop God de mensen en haar keuzes serieus neemt en de volmaakte liefde van God voor diezelfde mensen bij elkaar. Aan het kruis roept Jezus het uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat moet God onbegrijpelijk veel pijn gedaan hebben. Maar het was nodig, leert de Bijbel mij, om het verlossingsplan mogelijk te maken. God wilde die pijn ondergaan om mensen te kunnen redden. Eigenlijk is dit allemaal niet goed te begrijpen, zolang je God niet persoonlijk hebt leren kennen in je leven. Je kunt dit alleen gaan begrijpen als God zelf met zijn Heilige Geest in je hart komt en inzicht geeft. Dan ga je niet meer alleen met je hoofd begrijpen, maar heel diep in je hart. Als je de liefde van God in je hart ervaren hebt, dan is dat zo'n overweldigende, diepe en intense liefde dat je God niet meer altijd hoeft te begrijpen. Dan weet je niet waarom al die ellende er toch is en waarom het gaat zoals het gaat. Maar dat is niet zo erg meer. Bij die liefde van God in je hart verschrompelen al die vragen naar het waarom. En Habakuk, vraagt iemand, hoe is het met hem verder gegaan? Daar kan ik u iets over vertellen. Het staat in de Bijbel. God heeft hem antwoord gegeven. In eerste instantie niet het antwoord waarop hij zat te wachten. Maar wat hem wel vertelde hoe het verder zou gaan. De Babyloniërs zouden Juda overwinnen en veel leed zou het gevolg zijn. Dat was zowel het gevolg van de keuzes van de leiders van Juda om tegen Gods wil in steun te zoeken bij Egypte, als ook een straf omdat ze de Heere weer ingeruild hadden voor de afgoden. Maar de meedogenloze overweldiger zou ook gestraft worden voor het leed dat hij, Gods volk, de Joden zou aandoen en zelf overwonnen worden. Dan zou ook Jeruzalem herbouwd worden. En dat is later ook gebeurd. Het Babylonische Rijk is overwonnen door de Perzen en de Perzische koning gaf toestemming dat de naar Babel gedeporteerde Joden terug naar Juda mochten gaan en Jeruzalem herbouwen. Maar, hoor ik in gedachten een luisteraar zeggen, mooi dat het uiteindelijk een soort van goed gekomen is. Maar het antwoord van God aan Habakuk was intussen wel dat het eerst allemaal nog veel erger zou worden. Wat had die man daar dan aan? Nou, Habakuk nam ook geen genoegen met het antwoord. Hij stelde zijn vragen weer aan de Heer. Die gaf hem als antwoord een visioen waarin hij verschillende dingen zag. Onder andere dat Gods tijdslijnen veel langer zijn dan dat wij bevatten. Wij zien in ons korte leven maar een klein stukje van Gods allesomvattende plannen. Om het met Corrie ten Boom te spreken, wij zien alleen de achterkant van beduurwerk. God laat in het visioen ook iets zien van zijn macht en majesteit. En dat hij zijn volk uiteindelijk altijd redt. Dat geeft de profeet hoop en blijdschap, midden in de ellendige situatie waarin hij zit. Door het visioen heeft zijn geloof en vertrouwen op God een boost gekregen, zodat hij aan het einde van zijn profetie een psalm schrijft, waar hij afsluit met de volgende woorden: al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht meer aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel meer voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. We gaan ook naar dit lied luisteren. Bert Notenboom zit aan de piano en Alinda Groen zingt het.

Een lied wat mij vaak tot steun geweest is, is het lied Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Dat lied wil ik graag afscheid van u nemen.

0: Hey, Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: And for love's sake, each mistake, oh.

info. De 9 Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de 9 Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de 9 Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielenclinic die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: Regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA Adrie Oudenes.

We hebben alles weer in gereedheid gebracht om u een uurtje lekkere, rustige muziek te kunnen presenteren. En het is wederom gelukt. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert. Zullen we maar gaan starten? Dacht het wel, hè? Albert Hammond met I Don't Wanna Die in an Air Disaster.

Albert Hammond, I don't want to die. Nee, ik denk niet dat ik dat ook zou willen. Nee, denk het niet, denk het niet. Hier is Stephanie Struik. En als de liefde maar blijft winnen...

John Farnham begaf zich op het pad van de gospel, als ik het zo eens hoor. Love Chooses You. Nou, dat op zich is natuurlijk een hele goede zaak. Daarom hebben we er hier eentje van Thomas Ledin. En If We Could Do It All Over. Mm-hmm.

Thomas Ledin, if we could do it all over. Ja, dat is toch wel een vraag. Dat moet dan wel mogelijk zijn en zo. Maar ja, er zijn situaties waar dat helaas niet meer kan. En daar, dat is het waar we het al mee moeten doen. Hè? Afijn, wij gaan verder met It's Getting Better All The Time. Helemaal goed, van Brooks & Dunn.

0: goed om te horen. Alle begin is moeilijk. Je kan elke dag weer leren en dan kan je zeggen... it's getting better all the time en zo. Helemaal mooi. Laat het licht aan. Dat is een hele mooie, prachtige tekst ook van Snelle en zo. En we gaan er eens even van genieten. Ik zou zeggen, doe je best. En ja, DNA is er voor jou. Hier bij RTV Krimpen en Waarts.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

hele serieuze situatie op een fantastische manier samengevat in een tekst van Snelle. En laat het licht nog even aan. Ja, mooi. Die zijn de Bee Gees, samen met Céline Dion.

Ja, hoe helder kan een stem zijn van een zangeres? Nou, we horen een schitterend voorbeeld. Namelijk Céline Dion samen met de Bee Gees. Een mooie combinatie in dit geval. Immortality. Oh.

Aldus Fleming en Miss Montreal, die hebben elkaar in de studio gevonden en denken bij zichzelf. We kunnen dit mooi wel eens even samen doen, dat nummer. Tot de laatste adem en zo. Quiet and listen. Dit is We All Fucked.

Ja, sometimes we should be quiet and listen. Soms moet je gewoon je mondje dicht houden en luisteren. Bijvoorbeeld naar DNA. Dat zou zomaar mooi zijn. Ja, dat zou zomaar mooi zijn. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. De Moody Blues. I had to fall in love. Ja. Mooi toch?

Ja, mooi. Die klassieker van de Moody Blues. CBRTV Krimpenwaarts. I only miss you. Oké. Ed Sheeran samen met Megan. Megan Moon.

was Megan Moroney en Ed Shearing en zo. Ja, Megan, mooi. Saampjes, ook alweer mooi, aparte duo. En het klonk nog als een duo ook. En dat is alleen maar mooi. Closer to the truth. Hier is een prachtige, mooie stem. Heel apart ook. Heel, ja, daar is er echt maar eentje van. De stem van Tony Joe White. Hier is die.

0: Mooie bijdrage van Tony Joe White. En Closer to the Truth. Wij hebben zo onze eigen waarheid. Ja, want die waarheid van nu, dat is dat wij bijna afscheid van u gaan nemen. Het was weer een aflevering van DNA. En volgende week is er weer een. Hier weer RTV Krimpen en Water. Dankjewel voor het luisteren. En tot dan.
1: Doei.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 20:00. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
8: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Krip de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

info. Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De Nationale Zwemvierdaagse. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... wordt de Nationale Zwemvierdaagse georganiseerd... in zwembad Natuurlijk de Loete in Haastrecht... en in zwembad Ons Polderbad in Stolwijk. Geef u zelf op bij de kassa van het zwembad. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Trio-info.
1: Lekker koopje scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: Info.
1: Repair Café in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een Repair Café, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:45 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpende Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpende Waard te ontdekken. En dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl.

info. De 9 Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de 9 Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 middags. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de 9 Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een zelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

Info, de Stolbeekse Rommelmarkt. Dag luisteraars, het is bijna weer zover. De Stolbeekse Rommelmarkt, dit jaar op zaterdag 20 juni. Rondom de hervormde kerk in Stolbeek staan zo'n 35 kramen... met antiek, elektra, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, kleding enzovoort enzovoort. Kortom, er is van alles te koop, er is van alles te doen en van alles te beleven. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zaterdag 20 juni, de Stolbeekse Rommelmarkt.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoeldebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Hey, Jan! Wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: We hebben heerlijke triple plays van Mo, Douwe Bob, Bente en Danny Vera voor je in petto. Maar we reizen ook langs een aantal schitterende parels uit het verleden en heden. We trapten deze uitzending op een bijzondere manier af met Rijn van den Broek en de Tour de France tune Trumpet Cross. Dit instrumentale hoogstandje vormt de perfecte, sfeervolle opmaat voor de vocale singer-songwriters die hierna het podium bestijgen.
1: Warm aanbevolen.

0: jij gedaan?
1: Met haar fluweel zachte stem en loepzuivere eerlijke teksten heeft Mo in recordtempo de harten van grensverleggend Nederland veroverd. Haar grote doorbraak kwam met de mega-hit Dat heb jij gedaan, waarin ze een ongezonde relatie pijnlijk mooi bezingt en die wekenlang de hitlijsten domineerde. Maar Mo is geen eendagsvlieg. Met nummers als Blijven rijden en Nergens liever bewijst ze keer op keer haar unieke talent om alledaagse kwetsbare emoties om te zetten in herkenbare en breekbare popmuziek.

0: liever willen zijn.
1: Mo en Douwe Pop vonden elkaar in het prachtige Weemoedige nog even blijven. Hun stemmen kleuren verrassend mooi bij elkaar. Het breekbare van Mo smelt moeiteloos samen met de warme, doorleefde sound van Douwe. Het is een sfeervol liedje geworden over het vasthouden van een moment en de liefde.

Douwe Bob is al jaren vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld en staat bekend als de country- en pop-troubadour van de Lage Landen. Sinds hij de eerste editie van de beste singer-songwriter van Nederland won, is hij niet meer weg te denken van de podia en heeft hij zelfs ons land vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Met zijn charmante Americana sound brengt hij nummers vol zon, maar ook vol diepgang. In deze uitzending horen we het hoopvolle The World Is Our Home, het persoonlijke Benny, een ode aan zijn zoon, en het meeslepende All For One.

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, mag in een uitzending over singer-songwriters absoluut niet ontbreken. Hoewel we haar vaak kennen van haar energieke uptempo poprock, laat ze in Laat Me Los haar ongefilterde emotionele kant horen. Met haar karakteristieke rauwe stemgeluid weet ze de pijn van het loslaten van een geliefde feilloos over te brengen op de luisteraar.

Bente Fokkens begon haar muzikale reis al op jonge leeftijd en is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde en gerespecteerde naam binnen de Nederlandstalige popmuziek. Haar muziek kenmerkt zich door een eigentijdse sound gecombineerd met diepe poëtische teksten die rechtstreeks uit haar dagboek lijken te komen. In het indrukwekkende drieluik Liefste, Ken je mij, Mama en Hou van mij horen we een artieste die niet schuwt om haar eigen onzekerheden, familierelaties en liefdesperikelen te bezingen. Bente weet met haar loopzuivere stem en moderne producties de perfecte balans te vinden tussen kwetsbaarheid en hitpotentie.

Danny Vera werkte jarenlang gestaag aan zijn weg naar de top. Gehuld in strakke pakken en gewapend met zijn onafscheidelijke gitaar. Tot hij, met het door hem medegeschreven rollercoaster, eigenhandig de Nederlandse muziekgeschiedenis herschreef. Zijn kenmerkende mix van Americana, rock'n'roll en country, diep geworteld in de Zeeuwse klei, ademt een internationale allure. Naast die gigantische evergreen horen we in deze uitzending ook het indrukwekkend verhalende Bye Bye Eddie en zijn ijzersterke Rootsie-uitvoering van All I Wanna Do Is Make Love To You. Danny Vera bewijst dat de authentieke handgemaakte liedjes met een ziel altijd hun weg vinden naar het grote publiek.

De klanken van Nova's Aurora zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Wat een prachtige reis was het langs het neusje van de zalm van de Nederlandse singer-songwriters. Van de breekbare verhalen van Mo en Bente tot de meeslepende klanken van Douwe Bob en Danny Vera. Het bewijs is maar weer geleverd dat er ongelooflijk veel muzikaal talent in ons eigen land rondloopt. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Roosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpen Uwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Uwaard.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: Ik krimp een uur waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, lieve mensen. Zondagavond, even na de klok van 7 uur. De hoogste tijd voor een momentje rust.

gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Ik had vandaag een goed gesprek. Ik weet niet hoe je heet, maar wel dat het bijzonder was en dat het me iets deed. Ik had vandaag een goed gesprek. Je luisterde naar mij. En ook al sprak je zelf niet veel, je hoorde wat ik zei. Ik had vandaag een goed gesprek. We kenden elkaar niet. Toch deelde ik met jou mijn pijn, mijn angsten en verdriet. Ik had vandaag een goed gesprek. Zomaar. Onverwacht. Dankjewel dat jij er was. Jij hebt mijn leed verzacht.

Hou niet krampachtig vast aan wat je wenst en hoopt. Laat los en heb vertrouwen in hoe je leven loopt. Want als je in liefde leeft en vertrouwt op eigen kracht, komen dingen op je pad nog beter dan je dacht.

Was de wereld maar poëzie, dan gingen woorden open. Werden conflicten gerijmd, het stilzwijgen doorbroken. Was de wereld maar vol versen, klanken en melodie. Met elke keer een mooi refrein en completten in het verschiet. Was de wereld maar zo uitgelezen, zo stijlvol en in evenwicht, zo verbindend en zo zinvol, net als een gedicht.

Bang om te falen. Bang om je gevoelens en gedachten te vertalen. Het onbekende, wat niet is geleerd. Het praten over wat je bezeert. Angst om hier doorheen te gaan. Bang omdat je misschien alleen komt te staan. Maar als je het niet probeert, wordt er ook nooit iets geleerd. Juist door die stap te maken, zonder jezelf en anderen te raken, is er vaak respect en voldoening. En hopelijk daarna met jouw angst een verzoening.

Ik hou van vergezichten. In de verte turen. Naar het water. Over de akkers. Even weg. Tussen die muren. Vandaag was alles wazig. Mijn wereld was maar klein. Niet in de verte turen. Gewoon bij mezelf zijn. Realiteit is soms ver te zoeken. Maar soms is het zo dichtbij. Ik keek altijd heel ver weg. Maar de oplossing zit in mij. Ik zag alles wat ik moest zien. Maar meer was er niet nodig. Ik hoorde vogels, de natuur. Verder was alles overbodig. Mijn eigen kleine wereld wordt groter als de mist verdwijnt. Ik heb rust gevonden in mijn hoofd en in mijn hart de zon weer schijnt.

schiet je heel snel vol. Alsof je zoekend naar balans, lopend met je ogen dicht, gewoon geen stapje verder komt. Je bent het kwijt, dat evenwicht. Dan is het tijd om rust te nemen. Een stapje terug te doen, om verder te komen. Probeer jezelf maar te ontspannen. Laat ze maar komen, al je dromen. Want dromen is verwachten. Verwachting doet beleven. Beleven is een mogelijkheid. Jezelf een kans te geven.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Fijne avond, voor straks slaap lekker. Tot de volgende keer.

kleine jongen met mijn schoolverhaaltjes thuis kwam. En over de eerste onrechtvaardigheden in mijn leven begon te klagen. Dat heeft me de mensen leren aanvaarden zoals ze zijn.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10:00 op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, beste mensen. Hartelijk welkom weer bij het programma U zij de glorie op RTV Krimpen en Waard. We zijn er op deze zondagavond weer 2 uur lang tot 10 uur dus. Met veel geestelijke muziek, koorzang, gospel, instrumentale muziek. De samenstelling in techniek en presentatie vanavond door ook weer 1 persoon, mijn zoon. Ik ben Jan van der Vlist. Aangenaam. En even tussendoor, eigenlijk zijn we nog steeds op zoek naar een presentator of een presentatrice voor dit programma. Als u daar interesse voor zou hebben, u kunt altijd contact opnemen met onze coördinator Rinus van Buren. En zijn telefoonnummer is 01823835 of zijn mobiele nummer 06536696693. Nogmaals, 01823835. Of zijn mobiele nummer 06536696693. En vanwege dit feit doen we het vanavond maar weer met de non-stop formule. Geen nadere toelichtingen tussen de muziek door. We doen nu aan het begin een inleiding en sluiten aan het eind van dit uur af. En dat doen we aan het tweede uur net zo. Met dat feit in ons achterhoofd hebben we weer een compleet programma voor vanavond gemaakt. We putten onder andere uit in dit eerste uur uit de privé-cd-verzamelingen van de presentatoren van dit programma. Zoals we dat in het verleden ook altijd deden. En ook is er hier en daar het een en ander gedownload van het YouTube-kanaal. We beginnen allereerst met een aantal liedjes met een boodschap van Ellie en Rickert van de cd Bewaar het in je hart. En daarna gevolgd door een cd met opname uit het programma Nederland Zingt van EOTV. En daarna enkele nummers van de cd Psalms en Hymns. Dat is een opname van de gezamenlijke koren Orioles en New Voices onder leiding van André van Vliet. Dat zijn geestelijke liederen in een Engelse stijl. En daarna een cd van een mannenkoor, christelijk mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans uit Waddinxveen. Het Waddinxveens mannenkoor is het genoemd, ja. En aan het eind van dit uur komen we bij u terug. Veel luisterplezier.

En tot zover dit eerste uur in de non-stop formule. Tot de mededeling en het nieuws van 9 uur draaien we nog een instrumentaal nummer van de CD Verlangen van de Polsbroeker Kees de Bruin piano en Else Marieke de Hartog met het dwarsfluit. Blijf u luisteren. Na nieuws en reclame zijn we weer bij u terug voor het volgende uur van U Zij de Glorie volgens de non-stop formule, zoals ze dat noemen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur van deze uitzending van U Zij de Glorie via RTV Krimpenerwaard. We zijn er deze avond, ook dit uur nog, tot 10 uur dus. Net zoals in het vorige uur is presentatie en techniek in handen van één en dezelfde persoon, ik ben Jan van der Vlist. We zullen weer veelzijdige geestelijke liederen laten horen in allerlei talen en streken. Deze keer in een non-stop setting. We hebben het ons voor vanavond wat gemakkelijk gemaakt. We putten veel uit cd-bestanden uit de privécollecties van de presentatoren van dit programma van U Zij de Glorie. Net zoals we dat vroeger altijd deden eigenlijk. Er zijn ook wat opnamen van YouTube. En dan is Cantate 170 van Johann Sebastian Bach, net als titel Verknuukte Ruhe, Beliebte Seelenlust. En van het eerste deel van deze cantate is er een hele mooie opname van het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Simon Goldberg uit 1957. De soliste Aafje Heinis. Krommenie, 2 mei 1924, overleden Huizen, 16 december 2015. Ze was een Nederlandse zangeres en bij de oudere luisteraars ongetwijfeld nog wel bekend. En die opname komt ook voorbij in dit uur non-stop U Zij de Glorie. Maar eerst beginnen we met muziek uit deze eeuw. Trinity is een Nederlandse world beat band. En daarna vervolgen we met een cd van mannenkoor, het christelijk Waddinxveens mannenkoor, net als in het vorige uur eigenlijk. De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans. Een enkele opname gedownload van YouTube aan het einde van dit uur. En dan komen we weer bij u terug met ons afscheidspraatje. Veel luisterplezier!

0: En zo naderen we het einde van ons programma zo ongeveer. Tot aan het einde van dit programma nog een instrumentale bewerking van enkele Negro spirituals. En daarmee dus nemen we maar afscheid. Hopelijk heeft u met plezier geluisterd en schakelt u een volgende keer weer in. Volgende week wordt dit programma samengesteld, gepresenteerd door Fred Lakenveld. En dat zal dan weer een normale presentatie zijn. Bedankt voor het luisteren en maak maar veel mensen bekend met dit programma. Zeg het dus voort. En als u iemand kent waarvan u denkt dat die wel licht interesse heeft om mee te werken aan een radioprogramma als dit, wellicht bent u dat zelf, laat het ons weten. We zijn nog op zoek naar presentatoren voor dit programma. Informatie is in te winnen bij onze coördinator Rinus van Buren. En zijn telefoonnummer is 0182-383585, oftewel 383585.
1: Of zijn mobiele nummer 0653669693.
0: Nogmaals 0182-383585.
1: Of zijn mobiele nummer 0653669693.
0: Tot volgende week zondag, 8 uur.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen en Waard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

Nederland en cultuur, met alle respect, is toch echt wel een ondergeschoven kindje. Zowel politiek als in aanzien. Weet je wel, muzikanten, acteurs, schrijvers. Het heeft gewoon in Nederland heel erg weinig aanzien. Doe maar gewoon. Daar gaat het nu om.

0: Goedenavond en welkom in weer een nieuwe aflevering van Het Moment. Daarin praat ik elke week met een nieuwe gast over de meest memorabele momenten uit zijn of haar leven en werk. En deze keer is dat geen nieuwe gast, want vorige week was hij er ook al. Mark Stakenburg, journalist, schrijver, radiomaker en ondernemer. Nou, over dat laatste aspect hadden we het aan het eind van de uitzending van afgelopen zondag. Sinds een paar jaar geeft Mark niet alleen lezingen en geeft hij les over de herkomst en cultuur van popmuziek, maar organiseert hij ook al jarenlang muzikale motorreizen naar Amerika, waar hij dan met de deelnemers mooie momenten beleeft. Daar vertelde hij de vorige week het volgende over.
1: We zitten in shacks, op een gegeven moment. Dat zijn een stuk of 12 van dat oude soort arbeidershuisjes waar we dan overnachten. En daar heb ik altijd kampvuur en pizza's eten. En dan gaan we elkaar verhalen vertellen. Dan mag iedereen vertellen het liedje wat hem het meest is bijgebleven of het meeste indruk heeft gemaakt, of een fijne herinnering of naherinnering. Nou ja, dan gaan we elkaar verhalen vertellen naar aanleiding van het muziekje. En dat kan ik dan ook laten horen, tegenwoordig natuurlijk met Spotify en alles. En soms zijn er mensen die gitaar spelen, nou, geweldig. En dan gebeuren er echt fantastische dingen. Mensen echt worden heel erg openhartig wat ze dan op een gegeven moment vertellen. Ik heb echt mensen die tot tranen toegeroerd dan vertellen hoe ze man zijn verloren. Of ik noem maar wat, weet je. Dan gebeuren echt heel bijzondere dingen.
0: Muziek is een enorm emotioneel draagvlak eigenlijk. Hè? Daar kan je van alles mee losweken.
1: Ja, en dat gebeurt dan ook. Ja. En tegelijkertijd zitten we dan tussen de katoenvelden in die shacks bij een kampvuur. Nou ja, dat is een belevenis. Weet je, dat kan ik niet met een lezing uitleggen.
0: Nee.
1: Dan voel je waar het vandaan komt. En dan voel je de kracht van muziek en et cetera.
0: Tot zover een fragment van het laatste stukje van de uitzending van vorige week met Mark Stakenburg. Ja, wie de hele uitzending nog eens wil beluisteren, die kan dat doen via de website van RTV Krimpenerwaard of de app. Nou, vanavond zetten we ons gesprek met Mark over alles wat zijn leven en werk de moeite waard maakt voort. En ruimen we daarnaast natuurlijk ook veel ruimte in voor de muziek die je niet zo vaak hoort en die ik voor het gemak vanavond maar even samenvat onder de soortnaam Americana. En daarvoor zit je dan al gauw in New Orleans, de bakermat van de Amerikaanse muziek. Als eerste plaat hoorde u zojuist al John Boutte met de theme song van die prachtige tv-serie Tremé, of Tremé, hoe je dat ook maar uitspreekt, vernoemd naar de muzikantenwijk van die stad. Voor liefhebbers van Americana een must-see. Mark Stakenburg, welkom.
1: Dankjewel.
0: Mark, waar waren we de vorige week gebleven? Oh ja, Bob Dylan, een van jouw muzikale helden. Jij geeft lezingen over hem en bezocht in Amerika vrijwel alle locaties waar hij iets mee te maken heeft gehad. En toen herinnerde ik me opeens ook zo iemand te hebben ontmoet. Maar daar zat weer een ander verhaal aan vast. Maar dat horen we zo na het volgende stukje muziek. Daarvoor dompelen we ons nog even onder in de muziekscene van New Orleans. Of NOLA, zoals de locals die stad noemen.

0: The Rebirth Brass Band was dat met Feel Like Funking It Up. Ja, muziek zoals je die nog steeds op elke straathoek in New Orleans kunt horen, als je maar op de goede tijd op de juiste plek bent. Mark, zoals gezegd, we hadden het de vorige week al over Bob Dylan. En toen je daarover vertelde, herinner ik me opeens die naam in een heel ander verband. En dat had weer te maken met Jerry Rafferty.
1: Late

0: Ik heb ooit het plan opgevat om een documentaire te maken over Jerry Rafferty. Dat is nooit wat geworden, omdat hij ging dood. Onverwacht. Dat kan gebeuren.
1: Dat kan gebeuren.
0: Maar ik had toen wel zijn manager had ik bereid gevonden om in ieder geval iets te vertellen. Hij was manager in de tijd dat hij dus verloren maakte. Dus hij wist heel veel over Rafferty wat niemand wist. En die manager die zat in de Pyreneeën, zit er misschien nog wel. En die deed exact datzelfde. Die haalde mensen, Dylan-fans, naar zich toe. En die vergasten ze dan zeg je dat zo? Dat klinkt een beetje raar.
1: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
0: op Dylan-verhalen, alles wat er over hem te vertellen is, in de Pyreneeën, in dat berggebied. Heel grappig. Nou goed, het is niks geworden. Dus helaas heb ik ook die verhalen niet op kunnen tekenen. Ik moest er ineens aan denken. Ik denk, ja, Dylan, dat is waar. Dat was ook zo'n man die dat deed. En mensen komen helemaal naar hem toe, in de Pyreneeën, overal vandaan, om dat te horen.
2: The night that I was asked to go and say hello to Bob, I was taking my son, who was then 9. That was great, as it happened, because, you know, Bob does not do small talk. He was literally loitering about in this backstage, behind the stage. And in those days, nobody asked Bob Dylan for their autograph. It was just an unspoken thing that nobody dared do. But my son didn't know that. And he said to Bob, excuse me, can you sign this, please? And Bob got down on one knee to be on a level with my son and signed it for him and wrote a very un-Dylan-esque thing. He wrote, be safe always, best wishes, Bob Dylan. He wrote it all with his left hand. And I said, I'll look after that.
0: Yeah. Michael Gray was dat, voormalig manager van Jerry Rafferty en Bob Dylan kenner bij uitstek. Hij haalde persoonlijke herinneringen op aan de ontmoetingen met zijn muzikale held. Ja, Mark, als je op plekken komt die met je muzikale held iets te maken hebben gehad, ja, dan krijg je toch elke keer weer een speciaal gevoel, toch?
1: Ik vind het op plekken het mooiste werken. Bij Big Pink, dat deel met de band heeft gewerkt.
0: Ja, dan raakt dat vooral niet aan, want dan beginnen we.
1: Nou ja, dus dan sta je daar voor Big Pink. En dat is zo'n magische plek voor heel veel mensen.
0: Ja, Big Pink is een roze huis waarin ze, voor de luisteraar even, een roze gekleurd huis in...
1: bij Woodstock.
0: Bij Woodstock. En daar repeteerde de band en ze maakten dus een eerste opname enzovoort.
1: Voor Dylan-fans is dat echt heilige grond. Ja. En het huis is toch exact zo. Je kan het tegenwoordig als Airbnb huren. Maar je mag niet de kelder in.
0: Nee,
1: en eigenlijk gaat het om de kelder.
0: Ja,
1: het gaat om de basement tapes.
0: Daar werkt
1: die Dylan daar met de band heeft opgenomen. Ja. Helemaal. Maar goed, dat zijn wel plekken waarvan ik zie dat mensen echt zoiets hebben van... wow, dat ik hier nog een keer ben. Dat, weet je, ik heb al 40 jaar... hoor ik over Big Pink en nu ben ik er. Dat komt ontzettend binnen. Ja, bij mij ook, hoor.
0: Gaan die motorrijders daar dan ook naartoe, nee, toch?
1: Ja.
0: Dat is een heel hè, van Woodstock naar New Orleans, ik noem maar wat.
1: Nee, maar dat was een andere motorreis.
0: Ah,
1: nee,
0: okay.
1: Dat was, want ik doe ook New York, Woodstock heb ik gedaan. Of Detroit, Chicago.
0: Ja, precies.
1: Of de West Coast heb ik ook
0: de centra.
1: Gedaan. Dus dat was toen een motorreis, New York, Woodstock en weer terug. Ja.

0: Wait was dat, een van de klassiekers van de band. Een stuk dat al door zoveel bands en artiesten is gecoverd. Die van mij stond op het album The Eyes of Ava, dat ik uitbracht in 2019.
1: RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Wonderlijk verhaal, hè, van de band. Kunnen we ook uur over doorpraten. Ja, ik bedoel, destijds werd Dylan verguisd toen hij samenwerking zocht met de band. En hij werd over de luid gefloten en weggejouwd. Maar wat een band was dat.
2: Ja, geweldig.
0: Dat is echt nog steeds. Dat het laatste lid is...
2: Dan ben je ook bij het graf van Manuel en van de drummer, Lee van Helm. Dat graf van Lee van Helm is fantastisch. Hè? Ja. Die heeft een heel drumstel daar staan.
0: Ja.
2: In Woodstock ligt hij, de speciale begraafplaats voor muzikanten.
0: Een hele bijzondere man ook.
2: Hele bijzondere man.
3: Bluegrass or country music. You know, if it comes down to that area, and if it mixes there with rhythm, and if it dances, then you've got a combination of all those different kinds of music. Country, bluegrass, blues music.
4: The melting pot.
3: Show music.
4: And what's it called then?
3: Rock and roll.
4: Rock and roll, yes. For sure.
0: Ja, Lee van Helm met een prachtige definitie van rock and roll. Er zijn drummers die tegelijk ook zingen. Phil Collins, maar ook Karen Carpenter bijvoorbeeld. Maar er was maar één Lee van Helm. Als je hem hoorde spelen, dan leek dat simpel, maar dat was het niet. Hij legt het graag uit.
5: The battle is over, but the war goes on. The main tickle on battle is over. The bottom figure goes like ba-do-do-da-do-do-do-da-do-do. So there's where that goes. The bass and guitar are being answered with here. So it's ba-do-do.

0: Ja, dat is dan ook weer zo grappig. En die Manuel die ligt er ook. Die heeft dan zo'n heel klein steentje. En dat tekent ook weer de twee persoonlijkheden. Die Willy van Helm was toch echt een hele uitbundige grote man. Maar sommige mensen betekent het helemaal niks.
1: Was de enige niet-Canadees, hè, trouwens. Hij kwam uit Arkansas.
0: Hij kwam echt, was echt Amerikaan.
1: Ja, ja,
0: maar sommige
1: ja.
0: mensen betekent het helemaal niks, dat soort ruimtes. Of als je in het geboortehuis van Dylan bent. Sommige mensen denken, oké, het zijn vier muren en een raam. Oh ja, dat is het dan. En er zijn mensen... zoals ik, die bij wijze van spreken echt tranen in de ogen krijgen als ze daar binnen lopen. Denken, wow, Dylan heeft hier gewoond en heeft hier aan de tafel gezeten en heeft hier... Nou ja, weet je, ja, het is een soort van DNA-fantasie die je moet hebben of niet hebt. En als je het hebt, dan werkt het heel erg.
1: Mijn dochter en schoonzoon die hebben een motorfietsreis gemaakt van 4 maanden, 20.000 kilometer gereden. En die zijn dus heel Amerika doorgetrokken. Begonnen in Canada en de grote lus gemaakt tot weer in de Noordwest. En die zijn al die plekken ook afgegaan. Hè? Nou, Graceland was al eerder geweest met ons. Maar die zijn ook bijvoorbeeld naar Buddy Holly, het geboortehuis in de Lubbock geweest.
0: Ja,
1: en ze zegt, ja, dan sta je daar in zo'n ruimte waarin hij dus van alles heeft gedaan. Dan komen de haar op je armen overeind.
0: Ja, sommige mensen hebben dat, maar ook sommige mensen hebben dat helemaal niet. Hè? Dan vertel ik dat ik daar en daar ben geweest. En het graf van Robert Johnson en dat ook Keith Richards en iedereen, Robert Plant, iedereen is bij het graf van Robert Johnson geweest. Hè? En dat zo'n bijzondere plek is. Of, je moet daar iets mee hebben. I'm going to

0: Ja, de bluesklassieker Sweet Home Chicago. Door Robert Johnson op de plaat gezet in 1936. Dat is 90 jaar geleden, Mark. En daarna heel vaak gecoverd, zoals we zojuist hoorden door Eric Clapton. Mark, we dreigen te verdwalen in onze fascinatie voor de muziek. Ik was er al een beetje bang voor. Even iets anders nu. Jij zou toch op een zeker moment ook gaan lesgeven? Dat deed je onder andere bij de Rockacademie in Tilburg, toch?
1: Ik heb 3 jaar in Tilburg gedaan en 3 jaar op het conservatorium in Amsterdam gedaan.
0: Hoe kwam je daar terecht en hoe ging dat?
1: Mijn eerste les was op de Academy for Creative Industries, ook van Fontys, waar Pieter Bon directeur was. Daar begonnen ze een internetradiostation. En Pieter die belde mij en zei, goh, wil jij dat niet begeleiden? Is dat niks voor jou? Nou, dat ben ik toen gaan doen. Dat heeft ertoe geleid dat ik op de school van journalistiek terecht kwam in Tilburg om les te geven. En dat heeft er weer toe geleid dat ik op de Rockacademie terecht kwam. En dat heeft weer... Ja, het een gaat altijd weer verder in het ander, ja.
0: Er zijn mensen die gaan naar zo'n Rockacademie toe om, net als de Herman Brood Academie bijvoorbeeld, om muzikant te worden, beroemd denkt te worden daardoor.
1: Ja, ja.
0: Maar hebben die daar dan belangstelling voor?
1: Voor muziekgeschiedenis?
0: Ja.
1: Hangt eraf.
0: Ja.
1: Sommigen heel erg. En ben ik verbaasd wat ze allemaal weten, zo jong als ze zijn. En belangstelling daar dus ook voor hebben. En er zijn mensen die zitten achter in de klas. En ik zie dat ze op hun computertje heel andere dingen aan het doen zijn. En ik heb geleerd, als jij het niet interessant vindt, jongen, I don't care.
0: Ja, ja,
1: zolang
0: ja.
1: Als je niet op je telefoon mij lastig valt, dan zeg ik, ga even op de gang staan om zoiets te doen.
0: Ja, ja.
1: Maar dat heb ik snel geleerd. Als mensen op een hbo-instelling geen interesse hebben,
0: nee,
1: die moet je er niet proberen bij te pakken.
0: Dat
1: moet
0: niet.
1: Je gewoon dood laten vallen.
0: Ja.
1: Dan moest ik wel tentamens geven. Dat was ook niet mijn hobby. Dan begon dat een beetje te naderen. En dan begonnen ze ineens interesse te tonen.
0: Ja, ja.
1: Dan zou je niet ook nog even kunnen vertellen hoe dat ook weer zat?
0: Ja, ja.
1: Nee, ik gaf die muziekgeschiedenis altijd met het idee, kijk, jij denkt wel iets van muziek te weten, maar er zijn ook een heleboel muziekjes waar je niks vanaf weet.
0: Zeker.
1: En mijn doel was eigenlijk om ze met heel veel verschillende soorten muziek kennis te laten maken. Van Afrikaanse muziek heb ik ze laten horen, tot K-pop, Franse chansons, bluesmuziek. Je kan het zo gek niet verzinnen. Luister er gewoon een keertje naar.
0: Ja.
1: Want het kan inspirerend zijn.
0: Neem het mee.
1: Het kan je leiden naar iets waarvan je denkt, oh, dat heb ik er nooit bij nagedacht. Maar dat zou voor mij ook wel iets kunnen zijn, of mij helpen, of een inspiratie. Dat was eigenlijk mijn doel met muziekgeschiedenis. Om ze zoveel mogelijk verschillende dingen te laten horen.

0: Er zijn muzikanten, ik ken ze, jij waarschijnlijk ook, die wat zuinig kijken naar instituten als de Herman Brood Academie, de Rock Academie enzovoort. Die zeggen, ja, hallo, de beste leermeester is de praktijk. Vallen, opstaan, kilometers maken, op je bek gaan enzovoort.
1: Is ook zo, maar...
0: Maar dan komt het, en dan mag jij.
1: Het is hetzelfde op school van journalistiek. Ik leerde op school van journalistiek een beetje schrijven misschien. Maar het gaf mij de mogelijkheden. Ze zei tegen mij, oké, ga maar naar Engeland toe. Zei tegen mij, hey, je kan misschien ook eens dit boek lezen van een of andere journalist. Misschien vind je het wat. Je kan ook eens fotografie proberen bij Dirk van der Spek. Misschien ben je wel een fotograaf. Mm-hmm. Je kan ook een keer een radioprogramma presenteren. Heb je misschien nog nooit bij nagedacht. Maar hier op school kan dat. Probeer het maar eens. Nou, datzelfde geldt denk ik ook op een goede muziekopleiding. Je kan misschien best leuk zingen of gitaar spelen. Maar je zit toch in een idioom te denken. Zeker als je 17, 18, 19 bent, heb je dan wel je voorbeelden en je helden. En probeer je dingen na te doen. Dat is allemaal prima. Maar je moet ook buiten je idioom, wat mij betreft, leren te denken. Hè? Dus daarom gaf ik ze zoveel verschillende soorten muziek. Ja. Op om naar te luisteren, zei ik ook tegen ze. Oké, Michel, Miles Davis, dat gaan we in de klas niet draaien. Nee. Maar je moet naar Miles Davis hebben geluisterd. Als je nooit naar Miles Davis hebt geluisterd, dan ben je geen muzikant. Hetzelfde geldt voor Kraftwerk. Je moet een keer die eerste elektronische platen ooit gehoord hebben. Dat zijn van die, ja, DNA-punten in de geschiedenis van muziek, die moet je ooit een keer gehoord hebben.
0: Bernard Shaw heeft ooit gezegd, those who can, do. Those who can't teach. Daar zit wel iets in. Ik ben die opvatting heel vaak tegengekomen. Een soort afgunst lijkt het dan wel. Hè, als we zeggen, ja, als je niet beter kan, dan ga je het maar zo doen. Ben je dat nou ook tegengekomen? Hoe zie je dat?
1: Nee, ik ben dat niet tegengekomen. Ik denk dat het op een gegeven moment bij je ervaring hoort, dat je meent te weten hoe het ongeveer in elkaar zit. En dan wil dat niet zeggen dat anderen het precies zo moeten gaan doen.
0: Nee.
1: Maar het is dan een soort van de weg aangeven. Zo kun je het doen. En dit is een mogelijkheid. Dan heb je daar al aan gedacht. Muziek en journalistiek en creativiteit is geen wiskunde. Is nee. Geen 1 en 1 is 2. Met creatieve dingen bestaat er eigenlijk geen goed en fout. Eigenlijk kan alles en kan niks. En moet je daar je weg in vinden. En moet je de weg worden gewezen dat dit ook kan. En dat dit ook mogelijk is. En dat dit misschien niet zo goed werkt. Maar voor creatieve vakken, dat is het leuke. Daarom ben ik denk ik ook een creatieveling. Vind ik het leuk om het juist anders te doen, maar wel dat het werkt.

0: Engelse gitarist Leo Kottke was dat. Hij maakte furoren met zijn muziek in de jaren 70 en 80. Woorden een cover van een liedje van Buddy Holly, Learning the Game. En Mark, daar komt het in het leven toch op neer, denk ik. Welke opleiding je ook doet en welk vak je uiteindelijk ook kiest, je moet het zelf allemaal doen. En even over dat coveren van bestaande liedjes nog, hè. Het is momenteel heel actueel. De cover- en tribute-band die overspoelen de theaters. Ze zijn soms verbluffend goed in het precies naspelen van het origineel.
1: Ja, ik vind het heel jammer. Uiteindelijk.
0: Ik wilde het net zeggen, dus dat blijft uiteindelijk het spelen van andermans muziek. Op zich vind ik dat nou niet zo erg, want we spelen ook Mozart en Bach en ga zo maar door allemaal.
1: Nee, maar weet je wat het is, René? Ik gun ook elke muzikant zijn podium.
0: Ja.
1: Laat 1000 bloemen bloeien, weet je. En ik weet hoe moeilijk het is om aan de bak te komen als muzikant. En ik gun iedereen om een keer wel dat succes te hebben. Maar het begint nu wel een soort van wildgroei te worden. Dat er zoveel coverbandjes zijn dat ze echt originele muziek uit de markt drukken. Jij kan bijna niet meer spelen met je eigen muziek. In allerlei, zelfs kleinere theatertjes, grotere theaters. Als je geen covers wil spelen. Ik ken zoveel mensen die heel veel moeite doen om hun eigen muziek te verkopen. En dan komen ze tegen, ik kan jou uitnodigen, dan krijgen we vanavond 50 man. En ik kan ook een coverbandje uitnodigen, en dan zit mijn tent vol met 500 man. Dat begrijp ik wel, maar al die theatertjes worden wel voor een groot gedeelte ook gesponsord door de overheid. En vind ik, hebben de taak om ook originele muziek te programmeren. Het lijkt de publieke omroep wel. Ze mogen niet alleen kijken hoeveel bezoekers komen er. En weet je wat, kunnen we daarmee uit? Nee, ze zijn wat mij betreft ook verplicht om een bepaald percentage originele muziek te programmeren.
0: Ja.
1: En iedereen mag een cover spelen, daar is helemaal niks mis mee. Maar het is nu echt een wildgroei en het drukt de muziek weg. En uiteindelijk is het ook de dood aan de muziek. Wordt popmuziek dode muziek. Met alle respect is klassieke muziek ook.
0: Ja.
1: Is muziek die toch in een soort van museum terecht is gekomen. En dat moeten we met popmuziek niet hebben. Popmuziek, wat mij betreft, moet wel die voortgang blijven houden. Moet wel ruimte zijn om iets nieuws te proberen. Moet ruimte zijn om te experimenteren en ook voor 50 man een keer te staan. Anders is het op een gegeven moment echt klaar. Dan is het einde popmuziek, dan ben ik serieus.
0: Ja. Nou ja, ik moet wel zeggen, we zijn allebei uit dezelfde generatie ongeveer. De jaren 60 hebben wij natuurlijk zeer bewust meegemaakt. Daar was natuurlijk een hoop originele muziek die we nu nog steeds fantastisch vinden. Ik wil niet zeggen dat er nu geen creativiteit is en geen goede muziek wordt gemaakt, maar het is anders. Toen de tijd hadden we, de popmuzikanten hadden niet zoveel om op terug te kijken dan, of na te doen dan alleen de blues. Hoe zijn de Stones begonnen?
1: Nee, dat is wel zo. Dat begrijp ik ook wel. En ik vind de Analogues, ben ik ook een paar keer naartoe geweest. Vind ik geweldig.
2: Only the Beatles could sound like the Beatles. But these Dutchmen are going to have a go at recording Abbey Road from start to finish. They've been putting in a ton of rehearsal. And they're primed to pour their passion, their desire, their talent and their energy into it. So please welcome the Analogues.
3: One, two, three, four.

0: fantastische jongens, fantastische muzikanten. Ik ben naar anderen. Het is allemaal goed, maar.
1: Het een moet niet ten koste gaan van
0: het
1: andere.
0: Het gaat ten koste van de muziek nu. Ja. En er zullen altijd briljante mensen opstaan, zoals Rosalía nu, die Spaanse, die ik echt ongelooflijk goed vind. Er zijn altijd mensen die echt wel hun weg weten te vinden en te blijven vinden. Maar ik ken gewoon te veel muzikanten die onderhand verplicht zijn om in een coverbandje te spelen als ze maar muziek mogen maken.
1: Ja.
0: Dan zijn we toch echt wel een afslagje te ver.
1: Ja, ja.
0: Dus wat mij betreft, theaters zou je gewoon moeten verplichten. Net als je de publieke omroep verplicht. Oké, jullie krijgen geld van de overheid. Daar hoort ook bij het ontwikkelen van talent. Daar hoort ook bij het podium bieden aan een misschien een groep die niet meteen een volle zaal trekt.
1: Nou, het is lastiger natuurlijk dat de podia op dit moment zelf onder druk staan. Er sluiten er steeds meer, vooral de kleinere podia. Want er is gewoon geen geld.
0: Nou ja.
1: En dat is nou juist de kweekvijver natuurlijk waar bandjes beginnen.
0: Ja,
1: met hun muziek.
0: Ja. Maar ja, kijk, wij hebben in Nederland natuurlijk al helemaal geen enkele waardering voor muziek. Als je het vergelijkt met bijna welk land dan ook.
1: Ja.
0: Zijn de kunsten in Nederland, niet alleen muziek, gewoon ondergeschoven kindjes.
1: Ja.
0: Als onze minister van cultuur op een gegeven moment zei, hoezo film, zet maar een dvd'tje op. Weet je wel.
1: Dan weet je hoe laat het is.
0: Dan weet je toch wel hoe laat het is. Ja. Nederland en cultuur, met alle respect, is toch echt wel een ondergeschoven kindertje. Zowel politiek als in aanzien.
1: Ja.
0: Weet je wel, muzikanten, acteurs, schrijvers, het heeft gewoon in Nederland heel erg weinig aanzien.
1: Ja.
0: Doe maar gewoon.
1: Ja.
0: Doe maar gewoon.
1: Nou, dat is het, hè? Vooral, je komt niet boven het maaiveld en zo.
0: Nee, en het is entertainment. Het is leuk dat er allerlei schandalen spelen rond Marco Borsato en weet ik wat allemaal. Maar
1: gaat het daar nou om, hè?
0: Daar gaat het nu om.
1: Ja,
0: ik denk in Engeland is echt gewoon, of in Frankrijk, of zelfs in België, of noem het maar waarop, in Amerika, is echt zoveel meer waardering voor cultuur.
1: Ja.
0: Wat is dat met ons, dat wij dat gewoon niet zien hoe belangrijk dat is?
1: Nou, ik denk dat we letterlijk een klein landje zijn.
0: Ja, maar België is net zo klein.
1: Jawel, daar hebben ze een aanmerkelijk meer waardering voor muziek.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: ga eens in België naar een concert toe. Ja. En dan zien ze wat er gebeurt.
1: Comme il faut, ik noem maar wat.
0: Ja, maar ook gewoon als je daar bent, dan merk je dat het echt,
1: ja. Het gekke is dat in België de Nederlandse muziek hoger in aanzien staat dan hier. Heb ik wel eens gehoord, maar goed.
0: Nou, er zijn ook wel Nederlandse bands, zoals De Dijk, die is nooit echt groot geworden in Vlaanderen. Dat is ook niet erg.
1: Nee.
0: Maar het gaat, wat mij betreft, om de erkenning, de waardering en dus ook het geld. En dus ook de mogelijkheid. En dus ook, weet je, allemaal van dat soort dingen. Je kan niet zeggen, we worden Olympisch kampioen als we geen enkele sportopleiding hebben. Snap je? Dat is precies dezelfde vergelijking.
1: Ja.
0: En we hebben hier wel een paar opleidingen, maar vervolgens komen al die kids van die opleidingen af, vinden geen podium en moeten in de cultuur en in een coverband gaan spelen.
1: Ja.
0: Nou, als je dat laat gaan, ja, dat doet mij echt, vind ik echt jammer, ja.

0: Take a Look at My Heart was dat van John Prine. En deze cover is te vinden op het tributealbum Prime Time dat ik ooit maakte. Ik zit daar niemand mee in de weg, Mark. En John Prine heeft bovendien naast een enorme repertoire aan prachtige liedjes ook wel liedjes van anderen opgenomen. Gewoon omdat hij dat, net als ik, leuk vond. Iets anders nu. Mark, jij zat ooit in de redactie van Met het oog op morgen. Wij hebben met onze ISDN-studio's in Rotterdam daar destijds heel veel mee te maken gehad, omdat er vaak gasten uit de regio bij ons in de studio plaats konden nemen en zo deelnemen aan het vraaggesprek, terwijl de interviewer gewoon in Hilversum zat. Nou, dat scheelde die gasten uit Rotterdam pakweg 3 uur aan reistijd om vervolgens een paar woorden te mogen zeggen.
1: Maar ik zat er maar een jaar, hoor. Ik heb er maar een jaar gezeten.
0: Nou ja, waar ik een beetje naartoe wil, ik heb een aardig wat gasten in de studio gehad toen, die doorgesluist werden naar Hilversum. En wat na afloop heel vaak werd gezegd, ja, zit ik hier, heb ik van alles voorbereid. Ik heb allerlei papieren omheen om te vertellen zus en te vertellen zo. En dan moet dat in een zeer korte tijdspanne. En achteraf heb ik zoiets, waarom heb ik dit in godsnaam gedaan?
1: Ja, maar dat ligt dan ook aan jou als geïnterviewde.
0: Nou ja.
1: Want als geïnterviewde moet jij gewoon vragen, waar gaat het over? Hoe lang wil je me spreken? Wat zijn de onderwerpen? Je hoeft hem niet alle, dat hoort er gewoon bij.
0: Als ik
1: bij jou per gast ben, dan weet ik waar ik aan toe ben.
0: Ja.
1: Gaat het om 5 minuten, René? Sorry, dan kom ik niet naar je studio.
0: Natuurlijk.
1: Dat vind ik iets te kort.
0: Ja.
1: Maar ik weet dat jij langer gesprek met mij wil. Mm-hmm. Ik weet ongeveer waar het over gaat. Je hebt het goed voorbereid, daar vertrouw ik op. Want ik ken je programma's, dat is ook zo. Dus als jij als geïnterviewde gaat zeggen, ja, heb ik al die moeite gedaan en ik kan mijn ei niet kwijt, dan heb je jezelf ook niet goed voorbereid.
0: Ik denk dat de tijd vaak ontbrak, hè? Want ze hangen natuurlijk erg op de actualiteit. En dan was er een meneer of mevrouw die wist er alles over te vertellen. Die bel je dan op, kunt u dan? En ik weet ook niet of die tijd er was. Maar het viel me op, want ogenmorgen, het was een soort journalistieke personality show, wordt die wel eens genoemd. En ze bestaan al 50 jaar.
1: Ja,
0: dus daar ligt het dan niet aan.
1: Ja, kijk, vroeger was de erkenning natuurlijk nog veel groter met Aad van de Heuvel, met Wim Bosbo, Karel van der Graaf, Koos Posten. Maar dat was de tijd dat ik er zat. Dat waren echt kanonnen die daar toen het oog gepresenteerden. Er zitten nu nog steeds fantastische presentatoren. Maar er is natuurlijk nu zoveel meer bijgekomen, ook qua talkshows op televisie.
0: Is het beter geworden, vind je, of slechter?
1: Het oog?
0: Ja.
1: Het is niet per se slechter geworden.
0: Nee,
1: het is eigenlijk nog altijd het oog, ja. Het is uiteindelijk niet heel veel veranderd qua formule.
0: Nee.
1: De krant van morgen, het zijn niet meer de 5 bekendste kanonnen van Hilversum die dat presenteren zoals het ooit is geweest.
0: Nee.
1: En het was toen ook wel vernieuwend in die zinnen. Maar ja, het was, ik vind het nog steeds wel een heel goed programma, hoor.
2: Goedenacht, vrienden.

0: 50 jaar met het oog op morgen. Live vanuit Theater Walhalla in Rotterdam. Buiten is het 1 graad. Binnen zitten alle presentatoren onder leiding van Wilfried de Jong.
1: Dankjewel, Hanneke. Goedenavond. Ook speciaal voor alle vaste luisteraars die hier in de zaal zitten tegenover ons. Maar we beginnen met
0: het nieuwsoverzicht van 50 jaar presentatoren in het oog.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Goedenavond. Welkom bij het Oog op Woensdag.
3: En welkom bij de maandageditie van Met het Oog op Morgen.
5: Goedenavond. Wat moet je nog zeggen aan het eind van zo'n dag?
1: Elke avond een andere presentator. Dat is al 50 jaar de vaste formule. In 1976 klonk dat zo.
6: Dit is Met het Oog op Morgen.
7: Dit is het moment met René van Broekhoven.
8: Een ander ding wat me in jouw cv opviel, was fotografie.
1: Ja.
8: Je hebt gewerkt voor Vrij Nederland, Haagse Post en Harlekijn, Herman van Ween. Is je uit die fotografieperiode nou iets bijgebleven waarvan je zegt, nou, dat vond ik toch wel een memorabel moment.
9: Nou, ik fotografeer nog altijd. Hè. Ook voor mijn eigen boek heb ik best veel foto's gemaakt. En ook voor de verhalen die ik nu schrijf voor Music Traveler maak ik mijn eigen foto's. Ik ga niet beweren dat ik de beste fotograaf ter wereld ben, maar ik weet wel hoe ik een foto moet maken, nou ja, over het algemeen. Ik vind het ook veel mooier als er een fotograaf meegaat. Als ik met fotografen op stap ga, soms heb je die luxe. Ja, dan weet je, dat vind ik fijner, prima.
8: Komen er andere plaatjes, hè?
9: Weet je, dat zijn de professionals. Ik ben een heel journalistieke fotograaf. Het fotografie.

0: afspraak. Hij schrijft het verhaal. En ik stel de vragen en ik fotografeer. Dat was een beetje onze werkverdeling. Een beetje rare werkverdeling, maar het werkte wel. En toen zijn wij bijvoorbeeld ook in Frankrijk geweest. Ook weer bij staalfabrieken daarin. Daar heb ik echt wel fantastische foto's kunnen maken, vind ik zelf, in alle bescheidenheid. Ja. Omdat het een geweldige omgeving was met die steenfabriek en die staalfabriek en die mensen en die leefomgeving en die kroeg waar die arbeiders 's avonds gingen drinken. En weet je, als plek was dat heel bijzonder. Was het zo'n krankzinnige wereld om binnen te stappen. En mensen waren zo welkom. En alles draaide daar om die steenkool en die staal. Dus overal waar je kwam, zag je dat terug. Ja, en fotografisch vond ik dat heel erg leuk.
1: Dat is dankbaar werken dan.
0: Heel dankbaar en mooi werken. Ja. Volgens mij heb ik daar echt wel mooie foto's gemaakt. Toevallig kwam ik dat tegen. Een x-aantal jaar geleden was ik in Napels. En ik was daar met mijn gezin. En mijn vrouw en dochter die zeiden, nou, wij gaan shoppen. En ik zei tegen mijn jongste kind, kom op, wij gaan hier de wijk in Napels. En wij gaan praten met iedereen die we tegenkomen. Maakt niet uit wat. En we gaan alles fotograferen. Toevallig zag ik dat deze week terug. En zag ik die foto's terug in alle bescheidenheid. Dat is geweldig.
1: Ja.
0: Omdat wij alle twee nieuwsgierig waren. En we kwamen bij allerlei merkwaardige bedrijfjes terecht. En bij de kapper. En we gingen met iedereen praten. En die mensen dachten na verloop van tijd, nou leuk dat die jongen. We mochten alles fotograferen. Eigenlijk, het was helemaal niet professioneel. Maar geeft het toch naar mij een bescheiden gevoel, heel mooi beeld van dat wijkje in Napels, waar wij zomaar in terecht kwamen.
1: En ik denk, het is wat telt is voor de camera. Hè? Ik bedoel, een goed onderwerp, een goed kan je niet fysiek eigenlijk.
0: Nee.
1: Het mag misschien wat minder goed belicht zijn, maar als het zou zomaar de foto van het jaar kunnen worden, bij wijze van spreken, door het onderwerp al.
0: Nou ja, je moet het ook durven. Hè? Ik vind niet dat je zomaar mensen moet overvallen en zeggen, bam, ik maak jouw foto.
1: Nee.
0: Maar je moet even met mensen gaan praten en dan en dan zeg je op een gegeven moment, goh, mag ik je foto? En dan is dat altijd goed. En dan gaat het een beetje op, oké, op welke manier ga je het dan doen? En zet je het in beeld? En wat laat je van de achtergrond zien? En wat is je beeld uitsneden? Noem allemaal die dingen maar op.
1: Ja.
0: Maar het begint natuurlijk dat je vertrouwen krijgt met iemand vaak.
1: Nou, foto's zijn natuurlijk, vind ik zelf vaak, veelzeggender van wat er ooit is geweest, van dat moment dan een film of een. Hè, dat beweegt. Die film is natuurlijk prachtig.
0: Ja, het laat ook weer de fantasie open. Hè.
1: Je
0: kan
1: ik
0: ook weer jouw eigen verhaal. Ik heb die 12 foto's van Napels. En naar mijn herinnering was dat zo en zo. Iemand anders die dat nu ziet, heeft daar een totaal ander beeld bij. Maar dat is ook mooi.
1: Ja.
0: Het is
1: tegelijkertijd de kracht van de verbeelding. Omdat het is natuurlijk tweedimensionaal vlak. Ja, je hebt ook wel driedimensionaal fotografie, maar ik heb een keer aan de rand van de Grand Canyon gestaan en klik. En zie je het terug en denk je, ja, wat is dit? Zo erg was het niet, maar je staat daar op dat moment, 3D, de lucht, de temperatuur, alles enzovoort.
0: Ja.
1: Maar goed, en zwart-wit en kleurfoto's, natuurlijk ook heel groot verschil. Kleur is prachtig, maar zwart-wit foto's zijn
0: kan ook heel mooi zijn.
1: Heel veelzeggend, ja.

0: Ringo Starr was dat met Photograph. Een opname uit 1973 alweer. Ik praat vanavond met Mark Stakenburg, journalist, radiomaker en ondernemer. In die laatste hoedanigheid organiseerde hij muziekreizen naar Amerika. Hij geeft lezingen en les over muziek in de breedste zin van het woord. En, zoals we zojuist hebben gehoord, heeft hij zich ook bezig gehouden met fotografie, onder andere voor de boeken die hij schreef. Nou, we lopen aan het eind van dit eerste uur, Mark. Het derde in totaal alweer, want vorige week was je ook al te gast in het moment. Ja. We gaan er nu even tussenuit voor het nieuws en de reclame. En dan zijn we straks weer terug aan de andere kant van 11 uur. Blijf luisteren, want er komt nog veel meer.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
9: Ja, en die zegt welkom terug bij het 2e uur van het moment. En inmiddels het 4e uur met mijn gast Mark Stakenburg. Journalist, schrijver, radiomaker en nog veel meer. Mark, we zijn aangekomen bij jouw nieuwste project, om het zo maar eens te noemen. En dat heeft alles te maken met de mysterieuze singer-songwriter Connie Converse. Maar voor je daarover alles gaat vertellen, laten we eerst even naar haar luisteren.
10: Hello. Hello. Now I have the microphone on. I have the volume on 5. And I have the microphone in input 1. And I'm getting a reading up as far as 2. I'm going to turn it up now to 7 and see what happens.

0: Dat was Roving Woman, een liedje van een van de vroegste Amerikaanse singer-songwriters, Connie Converse. Nou, Mark, Connie Converse die verdween in 1974 helemaal uit beeld. Daar ga jij ons nu alles over vertellen. Wie was zij nou eigenlijk?
1: Ja, het is weer zo'n verhaal. Op een gegeven moment word je getriggerd. Dat is de journalistiek, dat is de nieuwsgierige die ik ben. Ik ben elke week zo'n beetje wel bij Scheltema in Amsterdam, bij een grote boekhandel. En ik zie daar de muziekboeken en ik kom de naam Connie Converse tegen. Nog nooit van gehoord. En ik lees de achterflap en ik denk, huh? Dit lijkt me echt een idioot verhaal. En ik ken haar niet. Connie Converse, never heard of. Ja, het meest intrigerende is dus inderdaad al eigenlijk haar waarschijnlijk dood in 1974... als zij van de een op de andere dag de auto pakt, van huis vertrekt, afscheidsbrieven heeft geschreven en niemand haar ooit nog hoort of ziet of haar auto terugvindt of wat dan ook.
0: Nou, je zegt waarschijnlijk dood, maar dat weten we dus niet, hè?
1: Niet zeker. Nou ja, inmiddels zou ze dan zo oud zijn, dat is niet meer.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar ze is nooit teruggevonden, op wat voor manier dan ook. Haar auto niet, zij niet. Ze is echt compleet verdwenen. Dat is al heel merkwaardig. Ze was toen net 50 jaar geworden. En ze heeft zo'n merkwaardige geschiedenis, omdat zij een muzikante is die nooit een plaat heeft opgenomen.
0: Nee.
1: Een muzikante is die nooit een officieel optreden heeft gedaan. Een muzikante is die maar een hele kleine fangroep had. En toch heel merkwaardige en bijzondere muziek maakt, als het aan mij ligt. Iemand die uit een heel streng gezin kwam, heel strikt werd opgevoed. Op een gegeven moment in de jaren 50 terecht is gekomen in Greenwich Village.
0: Ze was een drop-out, hè, op school. Ze ging op een gegeven moment verliet ze de school. En,
1: ook al. Ja. Ze was vrij briljant. Ze zat op de universiteit. En in het tweede jaar zei ze op een gegeven moment, ik stop met deze opleiding tot verbijstering van iedereen. Maar hoe kun jij nou stoppen? Je hebt alleen maar 9 en 10, zou ik maar zeggen. Ja, ik stop ermee. Ik ga naar New York, ga naar de Village. Maar ook in de jaren 50, voordat Dylan er was, in 1961, al veel kunstenaars, muzikanten, et cetera, woonden. Maar nog niet die hele scene was van singer-songwriters of wat dan ook. Zij leert zichzelf gitaar spelen, zij maakt liedjes en neemt dat zelf op een bandrecordertje. En wordt ook één keer opgenomen door een min of meer professioneel iemand. Ze geeft hele kleine huisconcertjes bij vrienden en bekenden. Ja, uit die vriendenkring zijn op een gegeven moment 20, 30 mensen die zien dat zij toch echt bijzonder is.
0: Ja, en wat maakt haar dan zo bijzonder?
1: Nou, ze is zeker bijzonder vanwege de tijd. Ze is haar tijd ver vooruit. Ze zingt hele persoonlijke liedjes over hele persoonlijke onderwerpen. Het is een vrijgevochten vrouw die precies doet waar ze zin in heeft. Ze heeft het hele strenge opvoeding achter zich gelaten. Zuipt inmiddels, rookt inmiddels. Duikt waarschijnlijk met heel wat mannen het bed in.
0: Of vrouwen, dat weten we ook
1: of
0: niet.
1: Of vrouwen,
0: hè?
1: Zou ook nog kunnen. Zou je ook uit haar teksten kunnen lezen.
0: Ze heeft nooit een partner gehad, hè? Voor zover
1: jawel,
0: we weten.
1: Jawel, jawel.
0: Oh, dat wel.
1: Maar geen man in die zin van dat ze getrouwd is.
0: Precies,
1: of wat dan ook.
0: Nee.
1: Op een hele vreemde manier komt ze één keer op televisie. En dan nog wel bij Walter Cronkite.
0: Ik bedoel maar.
1: Nou, dat is ongeveer de beroemdste Amerikaanse televisiepresentator die je maar kan voorstellen. Tijdens een ochtendprogramma komt zij in New York in het programma Walter Cronkite. Daar zijn geen opnames van bewaard gebleven. Alleen fotootjes heeft iemand genomen van de televisie als zij daar speelt. Hoe komt zij godsnaam bij Walter Cronkite terecht?
2: This is my last broadcast as the anchorman of the CBS Evening News. For me, it's a moment for which I long have planned, but which nevertheless comes with some sadness. For almost 2 decades, after all, we've been meeting like this in the evenings, and I'll miss that. Old anchormen, you see, don't fade away. They just keep coming back for more. And that's the way it is. Friday, March 6th, 1981.
0: Ja, de legendarische anchorman Walter Cronkite was dat, bij zijn afscheid van het Amerikaanse tv-kijkerspubliek, voor wie hij decennia lang een vast punt was bij CBS. Ja, Mark, afscheid moest de wereld plotseling ook nemen van singer-songwriter Connie Converse. Heel wat mensen hebben zich inmiddels in haar mysterieuze verdwijning verdiept. Maar jij bent die herinneringen aan haar nu opnieuw aan het oppoetsen. Waarom doe je dat?
1: Ja, ik kan er een heel lang uur over vertellen.
0: Nee.
1: Omdat het zoveel kanten heeft, die Connie Converse. Ze probeert dus wel aan de bak te komen met haar muziek. Er zijn af en toe wat bekendere zangeressen die wel nummertjes van haar spelen. Er zijn mensen die haar wel proberen aan een platencontract te helpen. Maar het leidt allemaal tot niets. Ze probeert ook nog eigenlijk meer serieuze muziek te maken. Een soort van opera gaat ze op een gegeven moment maken. Ook dat leidt allemaal tot niets. Ze gaat dan terug naar waar ze vandaan kwam, min of meer, het noordoosten van Amerika. Ze gaat naar Michigan en sluit eigenlijk die hele muziekperiode af.
0: Uit frustratie?
1: Uit frustratie ook wel. Het merkwaardige toeval is ook weer dat zij uit New York verdwijnt in de maand dat Dylan arriveert in New York.
0: Dat is frappant, hè?
1: Dat is frappant. Er zijn overeenkomsten tussen Dylan en haar, wat mij betreft. Behalve dan dat zij geen folkartieste was. Zij was niet iemand die topics als onderwerp had. Geen sociale onderwerpen. Het waren altijd persoonlijke liedjes.
0: Intiem, hè?
1: Intieme liedjes.

0: nadat ze uit New York is vertrokken, blijkt ze wel in één keer een heel erg activistisch iemand te zijn. Iemand die het opneemt voor vrouwenrechten, iemand die bezig is met burgerrechten, iemand die bezig is met de zwarte, et cetera, et cetera. Dan is ze in één keer heel erg activistisch. Veel merkwaardige verhalen rond haar.
1: Wat maakt haar nou bijzonder? Is het de tekst of de muziek? Ik heb het beluisterd uiteraard.
0: Nee, het is wel vooral tekst, denk ik. Het is een muzikant die haar biografie heeft geschreven. En omdat ik geen muzikant ben, kan ik dat niet zo goed beoordelen. Hij zegt dat zij toch heel bijzondere dingen doet op de gitaar.
1: Ja, de biografie heb ik gelezen. To Anyone Who Ever Asks, heet die. Geschreven door ene Howard Fishman.
2: Who is Connie Converse? One of the most fascinating figures you will ever run across. She is mostly known right now for the work that she did as a musician composer, but she was also a ferocious political thinker and writer and editor and activist, an illustrator, a painter, a novelist, statistician, person interested in conflict resolution and game theory. Somebody who I think never had a dull moment in her life and who also, unfortunately, lived most of her life basically invisible. And it's only been in the 50 years or so since her disappearance that people today are starting to pay attention to her.
1: Qua stem, ze is een alt. Doet ze me een beetje denken aan Kate Wolf, ken je die?
0: Ja,

0: take all the steps on your own. Dat een tekst van Connie Converse kunnen zijn, maar hij is van Kate Wolf. Two Way Waltz heette dit liedje.
1: Het is zo wonderlijk dat zoveel jaren na haar dood de biografie schrijver op een feestje is en daar draait iemand out of the blue een liedje van Connie Converse van een cassetje, wat hij via ooit heeft. En die man die denkt, wow, dit is te gek. En die gaat daar een biografie over schrijven, dat doet hij 8 jaar over. Gaat heel ver, hoor, die biografie, wel zo gedetailleerd, maar vooruit. En komen de platen uit. Van haar eigen opnametjes zijn platen uitgekomen. En nu deze zomer is er een re-release van een van haar platen. En die wordt opgepikt, is een groot woord. Maar de BBC heeft daar nu een groot verhaal over geschreven. Er zijn zangeressen die haar nu weer ontdekken. En liedjes van haar beginnen te. Dus het zou zomaar kunnen dat 70 jaar na dato die volkomen onbekende anti-zangeres dan toch nog een heropleving krijgt. Wat is toch wel echt heel erg raar.
0: Wat ik altijd heel gauw heb als mensen op een onnatuurlijke manier aan het eind komen. Ik denk aan Jim Reeves, ik denk aan Otis Redding, ik denk aan Buddy Holly. Dat ik me dan toch altijd afvraag, oké, als dat nou niet was gebeurd, waren ze dan ook zo bekend geworden?
1: Nou ja, zij is dus niet bekend geworden.
0: Nee, precies.
1: Ze is dus overleden begin jaren 70, dus er is inmiddels zijn 50 jaar later niets gebeurd met haar muziek.
0: Nee, maar wat bijzonder dat maakt, is dat ze verdwenen is. Hè? Dat is toch wel mensen zeggen, hé, dat is raar. En dan gaan ze verder zoeken eigenlijk, dat bedoel ik.
1: Nou, dat is raar, maar ik vind het eigenlijk nog vreemder dat ze nooit een plaat heeft gemaakt, dat ze nooit heeft opgetreden officieel. Dat is nog veel gekker wat mij betreft.

0: Ja, we draaiden zojuist al een stukje van het origineel. Maar zoals jij zojuist ook al opmerkte, Mark, Connie Converse wordt na een lange tijd als het ware herontdekt. En de liedjes zijn dan ook inmiddels ook door anderen vertolkt. Het was Julia Bullock, nota bene een operazangeres. Dat is een van de genres waar Connie zich ook al aan heeft gewaagd. En zij zong misschien wel een van de meest intieme songs van Connie Converse, One by One. Ja, maar ik zou het kunnen dat Connie meer een liedjeschrijver dan een performer was.
1: Nee. Oh. Met die optredentjes die ze deed voor die vrienden en bekenden... Mm-hmm. Tijdens die dinerfeestjes, genoot ze van de aandacht en het applaus en de waardering die ze daarvoor kreeg.
0: Ja, ja.
1: Die mensen waren diehard fans. Maar dat waren er maar 20, 30, 40. Het was een groepje, een bekende. En die zei wel tegen hun vrienden en bekenden ook weer: heb je wel eens van Connie Converse gehoord? Nee, nou, hier heb je een tapeje. Maar het was heel erg klein. En het werd nooit groter.
0: Waar het aan ontbroken heeft, is misschien iemand uit de muziekindustrie die dezelfde voelsprieten had als Walter Cronkite. Die zei van, hey, daar zit wat in en moeten we daar niet wat mee?
1: Nou, ook daar heeft ze wel... Ze is dus min of meer professioneel één keertje opgenomen. Ja. En door iemand die ook wel een zekere contact had bij platenmaatschappijen. Ja. Er zijn ook wel tapejes gedumpt bij platenmaatschappijen. Ja. Maar die hebben het gewoon nooit opgepakt. Want het was toch wel heel raar waar ze over zong. Het was wel heel openhartig waar ze over zong. Ze was denk ik haar tijd te ver vooruit. Als zij langer was gebleven en ze had de folk revival meegemaakt... ze was Dylan tegengekomen, bij wijze van spreken... en ze had zich meer laten zien als een folkartiest... en ze was die topic songs gaan schrijven... die ze uiteindelijk wel qua onderwerpen belangrijk vond, blijkt later... dan zou ze zomaar een Joan Baez geweest kunnen zijn. Dan had ze anders leren zingen. Had ze misschien podiumervaring op kunnen doen. Weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Maar de liedjes op zich... zijn echt ongelooflijk goed, vind ik.
0: Ja, en er is... ik heb me uiteraard even in de verdiepte. Ik ben één opname tegengekomen en die was georchestreerd.
1: Ja.
0: Daar hadden mensen dus kennelijk de moeite genomen... om daar strijkers en weet ik al niet omheen te zetten.
1: Ja.
0: Dat is bij Buddy Holly ook gebeurd. Hè? Ja. Bijvoorbeeld dingen die altijd heel puur met een gitaartje waren gedaan.
1: Ja, maar het is niet goed hè, wat ze ermee hebben gedaan.
0: Nee.
1: En ze is ook opgepikt door professionele zangeressen... die het ook niet goed geïnterpreteerd hebben. Dan is het niet meer Connie Converse met die...
0: puurheid.
1: Met die puurheid, met die heartbroken songs, wat het vaak zijn. Het gaat over eenzaamheid, het gaat over drankzucht... het gaat over mannen die ze oppikt, het gaat over... Weet je, ja, dat zingen vrouwen niet in de jaren 50 in Amerika. Dat is gewoon not done.
0: Zeker vrouwen niet.
1: Natuurlijk. Zeker vrouwen niet. Nee. Weet je. Zij gaat op reis door Amerika, begin jaren 50, helemaal in de eentje gaat ze heel Amerika door. Dat doen vrouwen niet. Ja, ik ben zo eigenwijs om te denken dat ze dan een wereldster was geworden. Zo eigenwijs ben ik.
0: Er is altijd natuurlijk een groep muzikanten, singer-songwriters, die nooit een groot publiek krijgen en die toch heel bekend zijn.
1: Ja.
0: Ik moet altijd onmiddellijk denken aan Alex Ruka hier. Heeft ook op jouw plek gezeten hier trouwens. En dat is ook zo'n man. Dat
1: ja, maar die is in Nederland inmiddels wel aardig bekend.
0: Ja, maar hij zegt
1: maar
0: zelf...
1: Maar die heeft platen gemaakt.
0: Hij zal nooit groot worden. Ja, maar hij zal nooit groot worden.
1: Nee, hij zal nooit een mainstream artiest als Marco Borsato worden.
0: Nee,
1: dat was Connie Converse misschien ook niet geworden.
0: Dat bedoel ik, hè? Ja.
1: Maar dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee, en J.W. Roy bijvoorbeeld. Ik bedoel,
1: maar die kunnen wel van hun muziek leven. Ze heeft er nooit een cent... mee verdiend. Echt letterlijk. Ze heeft er nooit een cent mee verdiend.
0: Nee, maar was dat het oogmerk, kun je afvragen? Wilde ze zich al niet primair uiten, gewoon door haar muziek?
1: Ja, natuurlijk. Uiteraard, dat is je drijfveer als echte muzikant. Als je wil uiten, dat moet ook niet het doel zijn. Maar het is wel vreemd dat je met zoveel kwaliteit, en ze is niet de enige, maar ja, ze heeft zoveel kwaliteit, vind ik het toch heel gek hoe zij elke keer, als je die biografie leest, net de boot mist.
0: Ja,
1: net de verkeerde afslag neemt.
0: Ja.
1: Net te laat is, net te vroeg is.
0: Tot zover Connie Converse. We draaien nog een stukje van haar.

0: Ja, en dan zijn we toch een beetje aangekomen bij het punt waar we deze aflevering van Het Moment 2 begonnen. Hoe de fuck is Mark Stakenburg nou eigenlijk? We hebben inmiddels het nodige gehoord. Maar Mark, als jij jezelf zou moeten beschrijven aan iemand die jou helemaal niet kent. Hoe doe je dat dan?
1: Hoe doe je dat dan?
0: Laat de bescheidenheid even rusten.
1: Als een nieuwsgierig iemand,
0: dat is duidelijk.
1: Mag ik zeggen. Ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest en gebleven. Altijd wel iemand die net iets verder probeert te kijken in ieder geval dan het eerste wat je tegenkomt. Ik ben wel een optimistisch iemand. Ik ben niet iemand die snel het niet meer ziet zitten. Ik vind altijd wel weer een weg om iets nieuws te gaan doen of iets nieuws te proberen.
0: Wat is jouw drive?
1: Ja, nieuwsgierigheid, denk ik. Ja, het begint nieuwsgierigheid en ik vind het leuk om een verhaal te vertellen. En een verhaal te vertellen waarvan ik merk dat het aankomt bij mensen.
0: Anders heeft geen zin, hè?
1: Het is zo leuk om voor een groep van 20 mensen te staan en zoals ik afgelopen week heb gedaan, dat verhaal van David Bowie te vertellen. Dan zie ik mensen echt kijken van, nou, dat heb ik nog nooit gehoord over die man. Ja. Dat geeft mij heel veel voldoening om dan daar heel veel tijd in te stoppen. Maar het gaat erom dat je een verhaal vertelt en dat je ziet dat het bij mensen iets teweeg brengt.
0: Een bepaalde bezieling dan toch?
1: Ja.
0: Ik bedoel, Prime was postbode. En die zong in koffiehuizen. En dan komt er een literair recensent en daar een bakje koffie doen. En die hoort die man zingen. Die denkt, wauw. Die wilde een stuk schrijven over het boek wat uitgekomen was. Dat heeft hij opzij gegooid. En hij heeft wat over de Singing Mailman geschreven.
1: Nou ja, precies. Dat is de mazzel die Connie Converse ook had.
0: Ja.
1: Had moedig hebben. Weet je wel, dat er zo iemand was die de weg weet, die het herkent.
0: De deur opentrekt.
1: En zo iemand ben ik ook altijd graag geweest voor muzikanten. Op mijn Radio 3-tijd ben ik daar heel erg mee bezig geweest om juist nieuwe beentjes de kans te geven. Dus ja, ik was een van de eerste mensen die ik was de allereerste die Daniel Lohuis op de radio draaide en Daniel voor de radio. En
0: ook Dijk. Iemand die eigenlijk nooit heel groot wordt, maar natuurlijk waanzinnige muzikant en zongrijd is.
1: Maar in het noorden is hij heel erg groot.
0: Maar ja,
1: en hij staat nu ook in Carré in Amsterdam.
0: Dat is waar, ja. Nee, maar het heeft wel een tijd geduurd.
1: Denk ik dat je wel inmiddels mag spreken van een doorgebroken iemand.
0: Een jaar of 30 geleden hebben wij in het bedrijf wat ik toen had zijn eerste videoclip nog gedaan.
1: Ja.
0: Toen zat hij nog eens kick.
1: Ja, nou precies.
0: Dus, maar zo lang heeft het dus wel geduurd.
2: Je moende van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein,

0: kom ik weg, was dat van Daniel Lohuis. Nooit vergeten waar je vandaan komt, maar intussen wel jarenlang aan de weg timmeren om uiteindelijk je muzikale dromen waar te maken. Ja, Mark, Danny Vera was ook zo'n gast.
1: Of Rowan Hezen, dat was toen heel erg mijn drijfveer om dat soort beentjes een podium te geven. Ik hou er nooit van als mensen zeggen, ik heb dat beentje ontdekt, want beentjes ontdekken zichzelf. Maar het is wel leuk om aan het begin te staan. Dat je dan merkt dat platenmaatschappijen erin springen, dat journalisten erin springen, dat ik erin spring als radioman en dat je zo iemand dan langzaam maar zeker
0: optelt.
1: 30 jaar later in Carré terugvindt. Ja. Dat is ontzettend leuk.
0: Naast alles wat je al hebt verteld, wat zijn jouw hobby's? Ik noem wat sleutelwoorden. Jij kleedt het in een paar woorden aan. Ik hoop dat je het beknopt houdt, want we zijn al een tijd op weg. Literatuur, wat lees jij zoal?
1: Muziekboeken. Vroeger las ik veel meer romans. En daar moet ik nu veel meer moeite voor doen. Omdat leuk, interessant vind ik. Ik lees niet zoveel romans meer. Vooral muziekboeken, ja, biografieën, autobiografieën. Het is heel saai, maar sowieso journalistieke boeken, reisboeken. Goed geschreven reisboeken.
0: Geen fictie in ieder geval.
1: Weinig.
0: Ja, helder.
1: Donatard wel.
0: Oh, dat wel. Oké. Ook niet tenminste.
1: Nee.
2: What's important for me as a writer really is solitude. It's not so much reclusiveness as just a need to be alone when I work. When I am working, I do need to spend a lot of time alone. To be able to daydream all day. To be able to. Writing a book is one level deeper than reading a book. As much fun as it is to read a book, writing a book is one level deeper than that. So it's really fun. It's hard at times, it's hard going, but when it's good and when it's going well, there's nothing like it.
3: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play.

0: Leonard Cohen was dat met, ja, The Ultimate Song About Writing, zou ik eens willen zeggen. Hij beschrijft op zijn eigen onvergelijkbare manier dat het schrijven in het algemeen gewoon minder met inspiratie dan met transpiratie te maken heeft. Volgens hem is het gewoon keihard werken. Zo zou het, naar eigen zeggen, maar liefst 7 jaar duren voor hij tevreden was over de tekst en de melodie van Hallelujah. Maar goed, Mark, genoeg over het schrijven van liedjes nu. Ik wil het met jou even hebben over iets anders dat jou ook wel na aan het hart ligt, reizen. En dan heb ik het vooral over het bezoeken van grote steden. Waar komt die fascinatie nou vandaan?
1: Ik hou heel erg van grote steden. Ik hou heel erg van New York en New Orleans. Dat zijn mijn twee favoriete Amerikaanse steden. Ik woon in Amsterdam. Ik hou heel erg van Amsterdam. Maar ik hou ook van Berlijn, van Londen. Ja, grote steden, dan lijkt het wel alsof ik harder leef.
0: Grote steden bieden een bepaalde urgentie, hè?
1: Ja, een bepaalde urgentie.
0: Ja.
1: Levendigheid.
0: En eigenheid ook vooral.
1: Eigenheid.
0: Want Parijs is geen New York enzovoort.
1: Nee, en al die steden zijn natuurlijk, Rotterdam, Amsterdam zijn zo verschillende steden.
0: Het is niet de omvang.
1: Heel leuk om in Rotterdam te zijn.
0: Ja. Nou, het hoeft niet altijd de omvang te zijn, wat ik al zei. Het is wat de stad eigen maakt. Als ik denk aan een stad als Marrakesh, waar ik ooit was.
1: Ja, ook geweldig.
0: Heel bijzonder natuurlijk. Ja. Niet te vergelijken met wat dan ook. Oké, okay. Je hebt ook iets met zeilen. Ik heb zelf een boot gehad intussen. Wat vind je daar leuk aan? Het hebben van een eigen boot. Heb je een eigen boot überhaupt?
1: Ik had ooit een eigen boot.
0: Wat vond je daar bijzonder aan het varen?
1: Ja, nou, vroeger hadden wij thuis een klein bootje, een klein schakeltje, een zeilbootje. Mm-hmm. En mijn broer was schipper, dus die heeft me echt wel leren varen. Daarmee hebben we in Joegoslavië gevaren en in Griekenland en zo, weet je wel, dat soort dingen.
0: Dat is natuurlijk wel een moment om te varen.
1: Ja, echt super gaaf om daar allemaal te varen. En toen heb ik een tijd zelf een boot gehad op het IJsselmeer. Een hele oude, een 1947 spits gehad. Echt een heel oud bak geweest. Heel veel onderhoud.
0: Ja, een boot werk je dood, hè?
1: Ja, boot werk je dood.
0: Een groot gat in het water waar een hoop geld in.
1: Maar als je midden op de IJsselmeer zit, dan zie je het land niet meer.
0: Nee.
1: Dat is heel bijzonder. Dat je,
0: ik heb het ervaren, ik weet het.
1: Ja. Toch? Dat,
0: wat is voor jou de fascinatie van die je hebt met varen in het algemeen?
1: Nou ja, je komt in een soort ritme. Hè. Je bent even buiten de wereld. Je zit in één keer op dat heel kleine eilandje met 1 of 2 mensen of alleen zelfs. Dat heb ik ook best veel gevaren. Hm. En dat is een soort, ja, een eigen identiteit krijgt dat.
0: Los van de wereld.
1: Los van de wereld. Het krijgt een hele leuke deining. Letterlijk. Een heel leuk soort ritme.
0: Hmm.
1: Zeker als je langer onderweg bent.
0: Tijdloosheid ook.
1: Tijdloosheid krijg je erdoor, los van de wereld.
0: En een andere blik op die wereld ook, hè, vooral.
1: Ja. Het is ook een beetje als je in een vliegtuig zit op een gegeven moment. Als je heel lang in een vliegtuig zit, dan denk je ook dat je er geboren bent.
0: Ja, ja.
1: En als je heel lang op een boot zit, dan denk je ook dat het nooit meer voorbij zal gaan.

0: Boatman was dat van James Taylor. Mark, je hebt twee onderscheidingen gekregen. De gouden radioring en de zilveren reismicrofoon. Wat kun je ons daarover vertellen?
1: Ja, die krijg je gewoon. De ene is een juryprijs en de andere is een publieksprijs. Dus dat is wel mooi.
0: Die gouden radioring, waar kreeg je die voor?
1: Het is alle twee voor het Theater van het Sentiment.
0: Ah, toch. En wat doet zo'n onderscheiding met jou? Wat betekent dat nou?
1: Niks. Vijf jaar later werd ik eruit gegooid.
0: Ja, nee, maar dat is weer wat anders. Maar...
1: Nee, kijk, op het moment dat je dat krijgt is het hartstikke leuk. Want iedereen begint je te feliciteren. En de telefoon staat rood gloeiend en staat in de krant en zo.
0: Het is gewoon ook een podium, een erkenning, toch?
1: Het is een leuke erkenning, maar ja uiteindelijk zeggen
0: we niet zo heel veel. Er meer of minder op. Nee. Ja, Mark, wie tot nog toe een beetje buiten beeld gebleven is, dat heb je al gauw met de radio, dat zijn jouw vrouw en kinderen. Wat was het moment dat je jouw vrouw zou ontmoeten? Was dat een memorabel moment? Gewoon hoe jullie elkaar tegenkwamen?
1: Tijdens een radioprogramma. Het idee marketing en reclame voor muziekbandjes. Dat was met Flaco Jiménez in de studio.
0: En dan springt ook gelijk zo'n vonk over?
1: Nee, dat duurde nog heel lang. We kwamen elkaar allemaal tegen bij allerlei optredens in Paradiso en overal.
0: En wat bindt jullie dan uiteindelijk? Is dat de
1: vond ons.
0: Ja, oké. Is die ook alweer voorbij?
1: Ja.
0: Het gaat sneller, dat geluid merk ik wel.
1: Ja, kijk, muziek is natuurlijk zo wel fijn als mensen daar mee kunnen gaan. Er zat alweer een vriendin intussen, die was van de klassieke muziek. Wat een heel andere...
0: Een
1: heel andere ding gaf. Maar die was ook muzikante, maar dan in een klassiek orkest, wat natuurlijk een heel ander ding is.
0: Zeker een andere dynamiek,
1: Maar muziek is muziek. Ja, dus het is wel fijn als mensen van muziek houden. Of je moet sowieso wel een beetje...
0: Maar begrijp ik hieruit dat er momenteel geen partner is? Of?
1: Nee. Op het moment is er geen partner.
0: Hoe bevalt dat?
1: Ook goed. Eigenlijk wel.
0: Ook goed wel? Of beter of wat?
1: Nee, het is heel leuk om iemand te hebben. En met iemand allerlei dingen te kunnen doen. Dat is zeker waar.
0: Wat was de reden, als ik dat mag vragen, dat de laatste afhaakte of jij afhaakte? Waarom was dat?
1: Nou, dat had toch vooral te maken, denk ik, met... Als je op een bepaalde leeftijd bent gekomen, dan ben je minder soepel.
0: Ik ken mensen die op latere leeftijd toch maar bij elkaar gekomen zijn en die ook heel vaak apart blijven leven van elkaar.
1: Ja, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Ja.
0: Omdat die zeggen, ja, ik heb mijn leven, mijn gewoontes, mijn dingetjes en die geef ik niet op.
1: Nou, dat is een typisch voorbeeld daarvan. Ik denk ook niet dat ik met deze laatste vrouw ooit zou gaan samenwonen. Ja, misschien, you never know. Maar dat is nooit mijn insteek geweest. Nee. Ik heb al prima gevonden, jij woont daar, ik woon daar, we zien elkaar veel of wat minder.
0: Uit een thuiswedstrijden.
1: Ja, en dat is prima zo. Ik vind het ook heel fijn om nu totaal mijn eigen gang te kunnen gaan. Mijn kinderen zijn thuis uit. Mevrouw heb ik niet meer in huis.
0: Over die kinderen gesproken, hè? Je hebt er drie, begrijp ik. Ja. Zijn die allemaal van dezelfde moeder of dat niet?
1: Nee, van twee moeders.
0: Oké, dus wat doen ze allemaal dit?
1: Mijn kinderen hebben wel op vreemde wegen...
0: Bewandeld,
1: dankjewel. En dat is iets wat ik natuurlijk heel erg aanspreek. En mijn oudzoon heeft eigenlijk politicologie gestudeerd.
0: Oh.
1: En is terechtgekomen in de databeheer, in de politiek. En via databeheer is hij bij de politie terechtgekomen. Dus dat hij bij de politie dacht, ik wil rechercheur worden. Die is nu rechercheur zeden in Dordrecht.
0: Ik bedoel maar.
1: Dus je studeert politicologie en je komt uiteindelijk terecht als zedenrechercheur.
0: Mijn zoon die is afgestudeerd in geschiedenis. En we hebben zelfs op het punt gestaan om te kijken of hij in Oxford nog wat kan doen. Maar daar kom je gewoon niet tussen. Moet je of veel geld hebben of uit een derde wereldland komen. Want daar zitten grote subsidies aan vast. Die is begonnen en hij is afgestudeerd in geschiedenis.
1: Ja.
0: En hij zit nu in de cybersecurity.
1: Is toevallig, want mijn dochter is wel in Engeland terechtgekomen. Heeft daar gestudeerd.
0: Okay.
1: In Durham en in Cambridge. En gaat nu haar PhD doen in Londen.
0: In wat?
1: Ze heeft geschiedenis en Engels gestudeerd.
0: Ja.
1: Nou, dat is weer een aardje naar haar vaartje. Dat zijn ook de enige twee dingen die ik kan, geschiedenis en taal. Dus dat, en ook wat zij doet. Ze heeft nu een jaar lang gewerkt en zij werkte voor een app in Londen die stilstaat bij allerlei historische plekken in Londen.
0: Oh.
1: En daar vertelde zij, hij zocht ze een verhaal bij. Dus die app die is nu helemaal gevuld met haar verhalen en ook haar stand-uppertjes. Ja, dus het is heel grappig. Dat zij echt wel heel erg in mijn vaarwater op een veel hoger niveau dan ik ooit zou kunnen. En mijn jongste zoon die doet sociale psychologie in Gent. Dus we zitten allemaal ver weg.
0: Ja, maar je bent er wel aan trots op, heb ik begrepen.
1: Ja, ik vind dat geweldig. Bitchy Blue is home and he left for good.

0: Ja, Mark, we memoreren zojuist dat we trots mogen zijn op onze kinderen, maar het kan ook andersom. J.W. Roy was dat met een weemoedige herinnering aan zijn vader, waarop hij zeer trots was. En die hij dan ook mist, nu hij er niet meer is. Big Chief was dat. Mark, over herinneringen gesproken, als jij nou in de achteruitkijkspiegel van jouw leven kijkt, is het dan een meest memorabel moment aan te wijzen?
1: Ja, daar overval je hem zo een beetje mee.
0: Ja, dat is de grap natuurlijk ook.
1: Ja, dat vind ik echt een hele lastige.
0: Nou, denk er even over
1: meest,
0: na.
1: Ja. Ja,
0: zijn er dan in je leven en werk dingen waar je spijt van hebt? Dingen die je anders zou doen als je nu weet wat je toen niet wist? Bekende Sartre verhaal, hè? Dat is juist onfair. Je mag het een keer overdoen, ja. Wat doe je dan? Heb je spijt van dingen?
1: Nee. Het is wat het is. Ik ben heel erg van wat het is wat het is.
0: Okay.
1: Ik word eruit gegeten bij de KRO en het is wat het is. En dan moet je iets anders gaan doen. Hmm. Dus wat dat betreft heb ik soms dingen niet goed gedaan. Achteraf is het niet ziek of niet ideaal, laat ik het zo zeggen. Of niet het mooiste wat je kan doen om kinderen te hebben bij meerdere vrouwen. Maar ik ben net zo blij met die kinderen. Als het van. Dus daar gaat het niet om, maar... misschien had ik daar iets meer energie in moeten stoppen om dat wel goed te laten verlopen.
0: Bedoel je de relatie of de kinderen?
1: Nee, de relatie.
0: Ja.
1: Ik ben ook wel door mijn nieuwsgierigheid en mijn enthousiasme en mijn dingen heel veel bezig geweest met werk. Maar ik zag het nooit als werk. Maar het was natuurlijk
0: wel. Het is gevaarlijk,
1: hè? Ik stond nooit uit. Want ja, als journalist kun je nooit uitstaan. Ik heb altijd aangestaan.
0: Kijk, dat. Het is een way of life, meer dan een professie.
1: Het is een way of life. Ja. En achteraf had dat misschien toch wel beter in balans kunnen zijn hier.
0: Heeft toch te veel ruimte gevraagd? Of liever gezegd, het vraagt veel van de partner.
1: Kijk, ik heb nooit tegen mijn partner gezegd: vind je het goed als ik een maand naar Amerika ga?
0: Nee.
1: Ik zei van: ik moet meer naar Amerika.
0: Doei.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Die balans had.

0: wil die vraag die ik net had even vertalen of omwerken eigenlijk naar anderen. Wat heb jij in jouw leven en werk nou als het belangrijkste ervaren?
1: Nou ja, ik vind vooral dat mensen iets moeten doen wat ze zelf willen doen. Ik vind heel treurig als mensen tegen mij zeggen: gelukkig, het is weer vrijdag, het weekend komt eraan. Dat vind ik zo tragisch.
0: Of eindelijk mijn pensioen.
1: Of eindelijk mijn pensioen. Daar heb ik eigenlijk diep medelijden met je. Als je op die manier je leven door moet. Oké, sommige mensen hebben gewoon minder keuze dan anderen. Maar toch vind ik dat heel triest. Dat mensen dan niet doen wat ze eigenlijk leuk vinden en het moeten doen. Omdat ze de hypotheek moeten betalen of weet ik wat dan.
0: Nou ja.
1: Dat ze nooit dat hebben gevonden, blijkbaar, wat ze nou echt triggert. En dan ben ik natuurlijk heel erg dankjewel dat ik dat toevallig wel heb.
0: Nou ja, dat herinnert me aan een gesprek wat ik had met Herman van Veen. En die zei toen: eigenlijk ben ik een heel bevoorrecht mens.
1: Ja,
0: ik
1: dat heb altijd voel ik mezelf wel, hoor.
0: Ja. Ja.
1: Maar
0: ja,
1: ik heb het ook wel altijd gevonden. Mensen hebben ook wel eens tegen mij gezegd: bij de KRO zou je niet dit programma willen maken, of wil je niet chef worden, of zoiets, weet je wel. Nee, dat doe ik niet.
0: Nee.
1: Dus ik ben ook altijd wel eigenwijs geweest in dingen die ik wil doen en niet wil doen.
0: Het is ook wel nodig, anders kom je er niet, hè?
1: Maar anders kom je er niet.
0: Nee. Jij en ik hebben één ding gemeen, we gaan allebei dood. Op zeker moment.
1: Nou, dat hebben we allemaal gemeen.
0: Precies. De dood, ben je er bang voor?
1: Nee, denk ik niet. Ik zou het nu wel een beetje zonde vinden om op 69-jarige leeftijd te moeten vernemen dat het einde nadert.
0: Ja.
1: Dat zou ik niet leuk vinden.
0: Nou, Attenborough wordt 100, dus er zijn nog kansen.
1: Nou, dat lijkt me ook niet nodig. En ik heb op de een of andere manier ook niks dat ik weet. Dat verbaast mezelf. Heel veel vrienden van mij op deze leeftijd zijn toch al of overleden of hebben 1001 kwalen of kwaaltjes.
0: Ja, ja.
1: Daar word je niet blij van als je dat hoort. Dus ik ben wat dat betreft ook heel erg bevoorrecht dat ik er gewoon echt niks heb. En ik hoop dat nog zo een tijdje voortouw. Maar ja, kijk, duurt dat nog 10 jaar, 15 jaar? Ja, ik hoop het.
0: Laten we 25 jaar nemen, dat lijkt me een aardige target.
1: Ja. Nou, dan ben ik 100. Nee, dan ben ik 95. Dat lijkt me. Dan ben ik in de 90.
0: Nou, we zijn een generatie die, die ouder gaat worden, hè?
1: Je weet het niet, je weet het niet. Ik hoef niet per se 99 te worden met behulp van eindeloos veel pillenbehandelingen, bestralingen, noem het allemaal maar op, weet je wel. Ik zal op een gegeven moment ook zeggen, nu is het genoeg.
0: Zou je dat kunnen? Zou je zeggen, je moet dat voorbereiden. Je kunt niet zeggen, als je ziek bent van, nu is het genoeg. Nee, dat moet je dus van tevoren beslissen. Je moet een levenstestament maken.
1: Ja, zover ben ik nog niet gedacht. Nee. Ik ben heel erg van, het gaat zoals het gaat, hè?
0: Ja.
1: Dat heb ik hier ook een beetje mee. Ik heb ook geen testament of zo nog.
0: Nee.
1: Ik leef toch een beetje, het gaat zoals het gaat. Ja, dat is toch een beetje hoe ik in elkaar zit. Nee.

0: komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. En dan op zijn Brabants, want dit was Gerard van Maasakker. Ook alweer zo'n singer-songwriter waar we zuinig op moeten zijn. Mark, het zit erop, want...
1: De nacht sluipt aan in de krimpende waard.
0: Ben je zelf een beetje tevreden over wat er in de afgelopen twee zondagavonden voorbij gekomen is?
2: Ja, zeker. Nee, ik vond het heel leuk om, het zo op een andere manier te overdenken, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Dan bedank ik jou voor je komst naar de studio. En wens je natuurlijk veel succes met alle plannen die je nog hebt en wellicht gaat ontwikkelen. Tegen de luisteraars zeg ik dank voor het luisteren.
3: We zijn RTV Krimpende Waard. In de hele Krimpende Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpende Waard.
4: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door... en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven... en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd... in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet... en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
7: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een bericht van de historische vereniging Lopik. Dag luisteraars, de historische vereniging Lopik die houdt binnenkort opnieuw een lezing. En ditmaal gaat het over duurzaam, vroeger en nu. Tocht, vocht, gebrek aan comfort en torenhoge energiekosten. Hoe ging dat dan vroeger met oude en monumentale panden? Tijdens de lezing behandelt erfgoedadviseur en architect Emiel Brouwer het verduurzamen van panden met behoud van het historisch karakter. De lezing is op woensdag 17 juni in het dorpshuis XXL in Benschop. Begin om 8 uur, volledig gratis, van de historische vereniging Lopik. En niet leden betalen €7,50.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er s'avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren/recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houdt wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen... Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is...

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de hervormde kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Corien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak